John, you're the turn the lights off bij 3FM. Heb jij merchandise? T-shirts, truien van je favoriete artiest of band? Ik wel, ik heb het nu aan als t-shirt. Ik heb een trui bij me, dat is merchandise. Ik heb bizar veel merchandise. Ik dacht, daar moet ik iets mee doen. Jouw merchandise is een podium geven. Misschien leert mij dat af om dan merchandise te kopen. Heb jij een bandshirt waar je heel erg fan van bent? Een concert, het beste concert wat je ooit hebt gezien? Kom er even mee door,

0: Dualipa op 3FM, je hoorde Illusion.
1: 3FM,
2: Jelle Hofvenk.
0: Ik heb toch zo bijzonder veel merchandise. Dat is echt niet grappig meer hoor. Ik ben net een paar maanden uit huis. Er ligt nog een deel van de kleding bij mijn ouders. En overal waar ik kijk, zit merchandise tussen. Dus ik dacht, daar moet ik iets aan doen. Ik heb hier bij de NPO een leegstaand kantoortje geclaimd. En daar heb ik Jelle's Bandshirt Hall of Fame van gemaakt. Dat is een Hall of Fame voor jouw merchandise. Eigenlijk, ja, jouw favoriete t-shirt, trui, wat dan ook. Rick, ik vind het heel leuk. Je hebt mijn favoriete artiesten ook mijn favoriete artiesten ingestuurd. Wat is er zo goed aan Vrouwtje?
3: Ik denk dat ze zichzelf altijd wel weer op een nieuwe manier weet te profileren. Dat vind ik altijd wel leuk. En ze maakt van allerlei soorten muziek. Van rustig tot de meest dansbare, dat ieder festival op zijn kop gaat, zeg maar.
0: Ja, precies. Je kan, zeg maar, als je super emotioneel bent, dan matcht er iets. Maar als je gewoon even helemaal los wil gaan, dan kan dat ook.
3: Precies, dat.
0: Jij bent afgelopen zaterdag naar haar eerste solo-show geweest. Hoe was dat?
3: Ook wel bijzonder, want ze wou eigenlijk het klein houden. Had ze in eerste instantie bedacht, gewoon met een gitaartje. Maar uiteindelijk liep dat toch iets uit de hand en heeft ze eigenlijk haar... Ik denk dat haar zichzelf opnieuw heeft uitgevonden in dat concert. Door middel van eigenlijk een soort met multi-instrumenten van alles te maken en live te spelen. En dat was echt wel heel erg vet.
0: Nou, je zegt, er is voor bijna elke situatie is er wel iets van een, iets van een nummer. In wat voor situatie luister jij dan naar Vrouwtje?
3: Ook bij stemming is ook wel, denk ik. Meestal Fleur wordt het, als ik zeg maar wat energie nodig heb, luister ik gewoon lekker naar energieke platen. Heb ik gewoon even een rustige mood nodig, even wat meer rust worden, dan pak ik gewoon wat rustigere nummers van haar.
0: De meeste mensen hebben shirt, truien, sokken, onderbroeken, weet ik het allemaal. Jij hebt een platencollectie.
3: Klopt, ik ben helemaal fan van LP-platen, langspeelplaten. En ik heb alle platen heb ik van Vrouwtje. En eigenlijk allemaal op een enkele na limited edition.
0: Bijna alle limited editions zelfs. Ja, en sowieso denk ik dat die eerste EP's zijn al bijna limited edition. Want die zijn bijna niet meer te koop, volgens mij.
3: Als je ze kan kopen, dan is het de grijze. En ik heb ze allemaal mooi in kleurtjes en weet ik helemaal niet. Enige single die ik niet heb, als iemand die graag nog een keer kwijt wil, dan mag hij me altijd bellen, appen, mailen. Dat is dat singeltje die er is van Tetris. Die wil ik nog heel graag een keer hebben.
0: Ja, die zat bij haar album in een box. En later heeft ze hem ook nog uitgebracht. Maar in principe was hij alleen beschikbaar als je die hele box had gekocht, toch?
3: Precies, en die box heb ik dus niet gekocht. Want ik heb haar platen uitgekocht waar deze natuurlijk niet op staat.
0: Als ik jou nou van je hele collectie platen, of van überhaupt trouwens het oeuvre van Vrouwtje, één nummer voor jou kan draaien, welke is dat?
3: Van haar eerste, waar ik eigenlijk haar mee kennis maakte, Groter dan ik.
4: Happy New

Jugal en Soto, je hoorde Jamaican. Dit is toch echt zo'n ongelooflijk zomerse plaat. Een van die hits die zomer van 2026 toch net wat lekkerder, misschien ook net wat draagbaarder met die hitte maakt. Grote kans dat je hem de komende weken nog heel vaak voorbij gaat horen komen, terwijl jij aan het genieten bent op het strand, op de camping. Terrasje, glaasje rosé erbij. Och, zin in. Of op een festival. Over festivals gesproken, daar is deze band ook zeker niet vies van. Ik heb ze 3 weken geleden live kunnen zien op Pinkpop 2026. Wat een waanzinnige act blijft dit, hè? Het is The Cure met Friday I'm in Love. Hoor je nu in de nacht van 3FM.

Zelda en Sax op 3FM, you're the star walking. Ik merk dat ik dus een beetje begin in te kakken. Ik kan je vertellen, zometeen doe je dat helemaal niet meer. Speciaal voor jou in mijn platenkoffertje helemaal vanuit Zwolle... echt een moddervette nieuwe rocktrack meegenomen. Na Teddy Swims.

0: Avicii hoor je op 3FM Levels.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik hou echt van nieuwe muziek ontdekken. Ik weet niet, er is niks lekkerder dan je playlist aanvullen met tunes die nog niemand kent, toch? Dat je kan zeggen, oh, maar dit heb ik als allereerste in Nederland ontdekt. Ik heb een track voor je meegenomen. Kwam ik recent tegen. Het is een moddervette rocktrack. Maar echt gewoon een track die je moet luisteren als je moed aan het verzamelen bent voor iets, snap je? Of als je ergens even wat extra energie voor kan gebruiken. Het is zo'n ongelofelijke tune. Ik had hem vanmiddag op repeat toen ik mijn huis moest poetsen. Vind ik echt een rot taak, kan ik je vertellen. Maar hiermee wordt het gewoon een stuk beter. Speelde ook heel Pinkpop nog even plat de laatste uren van dat festival. Het is nieuwe muziek van Fat Dog op 3FM. Cancel Me, I'm Tired.

hè? Waar zou zingen? Dat gaat in de zomer dus vaak net wat makkelijker. Niet aan een tafel met fel licht erboven, maar ergens laat op de avond. Buiten, stoeltje erbij. Misschien een heerlijk ijskoud drankje in je hand. En als je geluk hebt, een kampvuurtje. Nou, misschien is dat momenteel wel jouw uitzicht. Zit jij nog in die situatie? Er is dus onderzoek gedaan naar waarom dat werkt, hè? Waarom je daar makkelijker praat. Een knisperend vuur kan mensen rustiger maken. Je hartslag zakt, je bloeddruk gaat omlaag. En voor je het weet zit je ineens in van die hele diepe gesprekken over het heelal. Of leer je die ene vriend of vriendin toch ineens weer op een hele andere manier kennen. Nou, hier helaas geen kampvuur op 3FM, maar ik sta er altijd voor open om gezellig met je te kletsen. NPO Luister-app staat voor je open. Of je kan natuurlijk ook gewoon bellen als je wil. 0909-1336. Draai ik ondertussen de meeste muziek in je nacht. Zometeen Imagine Dragons.

3FM, je hoorde Eyes Closed. Dit is de nacht van 3FM met de allermeeste muziek voor jouw zondagnacht. Zometeen somber, homewrecker na Energy 52. Dit is Café Del Mar.

0: In de nacht van 3FM Somber Homewrecker ga je horen ook de nieuwe Nothing But Thieves Evolution. Na het laatste nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofvink.
0: Het is de nacht van 3FM met de allermeeste muziek voor jouw zondagnacht. Zometeen Nothing But Thieves, Evolution, ook Disciples. All My Mind is voor je onderweg naar Somber. Dit is Homewrecker.

0: Disciples hoor je op 3FM. On my mind.
1: 3FM. Jelle Hofink.
0: Een hele goede nacht. Of goedemorgen als je net wakker bent geworden. Het is zondagnacht. Mijn naam is Jelle en je luistert naar 3FM. En dit is dus de plek met de allermeeste muziek voor jou zondagnacht. Maakt niet uit wat je aan het doen bent. Of je aan het werk bent vannacht. Of je net terug bent van het stappen. Misschien kijk je wel, heb je wel weer een WK-marathonnetje vannacht? Heb je net Engeland-Noorwegen gekeken? Ik wilde Engeland-Zweden zeggen, maar dat is dat andere Scandinavische land. Engeland-Noorwegen. En ben je nu Zwitserland-Argentinië aan het kijken? Het kan allemaal. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat je momenteel aan het doen bent.

0: vroeg.
1: Of moeilijk laat. Ik vind het altijd leuk om te horen wat jij aan het doen bent als je op dit moment luistert. Johan die is net klaar met zijn patrouille over het industrieterrein. Nu even pauze en dan mag hij nog door tot 6 uur. Heel veel succes. En er is nu dus ergens een onbewaakt industrieterrein in Nederland. Waar stuurt hij ook niet, maar doe er je voordeel mee. Claudia die stuurt een foto van haar tv op de slaapkamer met erbij de tekst. Kan niet slapen van de warmte? Dan gaan we maar voetbal kijken. Argentinië is Zwitserland. 1-0 als je niet aan het kijken bent momenteel. En als het je interesseert. En Jure die is onderweg met de touringcar. Die heeft de hele avond en nacht gependeld vanaf de beachpool in Putten. Door de trekkers heen en weer getrokken. De feestgangers die zijn net allemaal naar huis gebracht met de pendelbussen. Nou Jure, ik weet niet hoe hard zo'n bus gaat, maar ik zou zeggen, trap hem even lekker hard op zijn staart. Daar is dit nummer namelijk perfect voor. Klinkt gewoon als echt een hele goede roadtrip, weet je? Dat er kilometers als een asfalt onder je wielen voorbij flitsen. Afrit na afrit na afrit passeren je. Zo klinkt deze.

natuurlijk in de Johan Cruijff Arena. Volgens mij was het half Nederland erbij aanwezig. Want iedereen en zijn moeder posten ineens filmpjes op social media. Ik was op vakantie, kon er helaas niet bij zijn. Ook leuk hoor, maar ik heb zoiets gemist voor mijn gevoel. Grote kans dat je hem vaker gaat horen.

Miley Cyrus hoorde je op 3FM en End of the World. Het is 4:05. Ik begin best wel in te kakken. Jij misschien ook wel. Misschien moet je nog de hele nacht door. Ik heb daar dus de perfecte oplossing voor. De grote

of optie 2. En je woorden maken wolkjes in de lucht. Stemmen is heel simpel. Ga naar de NPO Luister-app. Daar vind je een polletje. En dan is het dus de vraag. Waar stem jij op? Waarop zing jij liever mee? Is dat de Nederlandstalige zomerhit van het jaar? Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Of ga jij voor wat verkoeling vannacht met Nielson en ijskoud? Stemmen kan nu in de NPO Luister-app. En dan kun jij zo meteen lekker meezingen met je radio. In de NPO Luister-app dus staat de

in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee. Goedemorgen, Obi. Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit. Oh.

Scout. Onder andere Martine, Chris, Dennis, Jeroen en Sjoerd, die hebben hierop gestemd. En ik hoop dan dat je de tekst al kent, want het is dus nog best wel een nieuw nummer. Ik kan het je vertellen. Je kan lekker meezingen nu bij 3FM met Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele Zomer.

Haven en Caitlin Aragon, je hoorde Iron op 3FM. Het zal je afgelopen weken niet ontgaan zijn. Taylor Swift is getrouwd. En kijk, ik weet dat trouwen duur is, hè. Locatie, jurk, maatpak, eten, bloemen, de hele rambab. Nou, dan ben je zo 15.000 euro verder. Maar als je Taylor Swift heet, dan is dat dus een schijntje. Zij legt sowieso 160.000 euro neer voordat iemand überhaupt een stuk bruidstaart heeft gezien. Want voor dat geld, 160.000 euro, heeft ze dus alleen nog maar de beveiliging geregeld. Nu maar hopen dat die relatie net zo goed beveiligd is als die bruiloft. Want met een scheiding, nou, dan tikt het snel aan uiteindelijk.

The Loneliest. Zometeen hier Anand Verboom. Met de allermeeste muziek voor jou. Vroege zondagochtend. Onder andere een goede klassieker van Fleetwood Mac.

0: Het Sam Help hoorde je. Exact 4 uur, goedemorgen. Zometeen hoor je Coldplay. En eerst het laatste nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. Samen lekker wakker worden. Zometeen met de opposites. Feestje op mijn graf. En Coldplay hoor je nu. Viva la vida. Lekker begin van je dag.

0: ongekend eigenlijk, hè? Hoe zij op dit moment bezig zijn. De Opposites, feestje op mijn graf hoorde je bij 3FM. Ja, afgelopen vrijdag nog Zuiderparkconcert gespeeld voor 20.000 man. Stijf uitverkocht, onder andere met hun nieuwste track. En die hebben ze dus, voor het eerst in 13 jaar hebben ze dat weer gedaan. Nieuwe muziek uitbrengen. Dan zou je zeggen, goh, ben je dan zenuwachtig? Nou, viel eigenlijk wel mee.
1: Bij elk album wat we dropten, was de eerste single was Dom Lomper Famous, Broodje Bak Paal, Slapeloze Nachten. Dus ik dacht, als dit de volgende in die rij is, dan moet hij helemaal perfect zijn. En het lukte niet helemaal om
0: die
1: mix in het begin goed te krijgen, zeg maar. En ik wilde gewoon wel dat het echt helemaal perfect was. Dus dat heeft wel een maandje gekost.
0: Vertelden ze bij de 3FM ochtendshow. Nou, het heeft een maandje gekost, maar het is het meer dan waard geweest. De Opposites hoorde je dus bij 3FM met nieuwe muziek. En goedemorgen, ik ben Anan en Fleetwood Mac hoor je zometeen. Nou, Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it bij 3.

0: Fleetwood Mac bij 3FM en The Chain. Goedemorgen, ik ben Anand, ik ben er voor je vanochtend om samen lekker die zondag op te starten. Of je nachtdienst af te sluiten als je nu druk aan het werk bent, kan natuurlijk, hè. Ik heb nieuwe muziek voor je. Mega vet vind ik dat. Het is van Blanks en die heeft zichzelf een uitdaging gegeven en daarmee ook een belofte gemaakt aan jou en aan mij. Iedere maand moet er nieuwe muziek uitkomen. Elke maand. Het zou mij heel veel stress geven, maar hem lukt het tot nu toe wel. En hij heeft ook een soort strategie voor zichzelf hoe je nou een goed liedje schrijft.
1: Waar ik zelf in geloof is dat als je muziek maakt of iets creatiefs doet, dan is er een moment waarop je een soort inspiratie te pakken hebt. En dat is het moment dat het soort van, het komt uit je, zo voelt dat. Ik denk dat je in dat moment moet je niet nadenken. Eigenlijk neem ik veel te veel op en dan ga je daarna, als je 4 uur later bent, zeg maar, dan ga je gewoon selecteren van oké, misschien hebben we dit toch niet nodig. Oh, misschien is deze gitaarsolo hier voor de 3e keer niet nodig, weet je wel. En dan ga je dan kijken met de puzzelstukjes van hoe maak ik hier een mooi geheel van. Zonder dat die song die met stem en gitaar overeind moet blijven, zonder dat je die zeg maar een soort van ondersneeuwt door alles wat je maakt.
0: Nou, het is best wel veel als je er zo over nadenkt. Eigenlijk komt alles dus neer op goed gevoel en nou, dan moet er een goed liedje uitkomen. Is dat gelukt? Want hey, het is op dit moment 12 juli, de maand is weer begonnen. Nou, het is absoluut gelukt en ik vind dit misschien wel zijn beste tot nu toe van de afgelopen maanden. Nieuw Blanks.

Als ik jou nou even eerlijk vraag, hè, waar ben jij nou echt bang voor? Zijn dat dan spinnen waar je als de dood voor bent? Misschien ben je net als ik bang voor wespen, bijen, muggen, alles wat zoemt en steekt. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik durf ze dan ook niet eens dood te slaan, kan je nagaan. Dat laat ik dan doen. Kijk je mijn vriend lief aan. Ik vind dat allemaal vreselijk. Misschien ben je wel bang voor de dood, het kan, hè? Ja, Olivia Rodrigo die je net hoorde, ik snap haar niet helemaal. Zij is dus heel bang voor iets wat ze tegelijkertijd ook heel graag doet. Klinkt een beetje vaag dit, maar zij vindt het dus lekker om te luisteren bijvoorbeeld naar verhalen over true crime. Maar ze is daar bang voor. Dus ze vindt het dus lekker om naar dat soort podcasts te luisteren. Naar die true crime podcasts en zo. Maar ze maakt zich helemaal gek. Ze is daar doodsbang voor. Dat ze echt achter iedere deur gaat kijken. Omdat ze denkt, oh, straks staat daar iemand. De ramen, weet je, de gordijnen, het liefst even dicht. Want misschien staat er wel ineens iemand achter het raam. Dat is toch raar dat je daar dan alsnog gewoon zo van geniet. Ik vind het een aparte vrouw. Maar hey, laten we zeggen, muzikanten zijn allemaal uniek, toch? Blijkt.

Alexia, Fakeless, New Religion, hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen. Ik ben Anan, ik ben er voor je vandaag. En doe jij wel eens zomaar random een dansje? Schijnt heel goed voor je te zijn, hè? De man die je zo meteen hoort, die weet er ook alles van. Hoe het zit, hoor je na de 21 Pilots, Raw Fair.

een heel random vraagje hoor zo. Maar doe jij wel eens zomaar random even een gek dansje? Gewoon even helemaal losgaan. Lekker de rondhuppelen door de kamer. Armen de lucht in. Benen losgooien. Ik doe het alleen als ik helemaal alleen ben hoor. En de muziek die vind ik echt heel lekker. Dan kan ik daar wel even van genieten. In de douche of zo, weet je. Dan heb je even zo'n momentje voor jezelf. En dan niet dat ik dan ineens een of andere danskoning ben. Ik bedoel, als ik heel hard ga dansen en bewegen, dan lig ik gewoon lang uit op de grond. Ik ben er niet zo goed in. Maar het schijnt heel goed voor je te zijn als je af en toe gewoon even een paar keer per week een dansje maakt. Kan dus onder de douche, maar dat is een beetje gevaarlijk. Kan ook gewoon in je slaapkamer zijn. Maar als je het doet, dan boost het je humeur. Het houdt je fit en het is goed voor je zelfvertrouwen. Dat blijkt uit onderzoek, dat las ik laatst. En Adam Levine die weet er ook alles van, want hij deed dit al toen hij klein was. Dat wist je misschien nog niet, maar je kent hem als zanger. Maar vroeger wilde hij zo sexy mogelijk zijn. En deed hij altijd dansjes om heel sexy eruit te zien. Nou, dat wilde hij dan, dat deed hij dan voor de spiegel. En ondertussen zong hij er een klein stukje bij. Ja, of het echt werkt, weet ik niet. Maar ja, kijk waar hij nu staat en wat hij heeft bereikt. Dus misschien is dit wel de gouden truc. Je hoorde hem met zijn band Maroon 5. This Love was dat. En Jungle komt eraan naar 3FM talent Jet van der Steen. Die heeft een nieuwe en die hoor je nu. Dit is goed genoeg.

zeggen. Jouw stem telt daar. We hebben een wedstrijd, 3FM Trending Talent. We kijken wie is er zo getalenteerd op TikTok dat hij de slaapkamer kan inruilen voor de 3FM Livebox. Het allereerste optreden dat diegene ooit gaat geven in de Livebox. Daar ga jij over. Jouw stem is daarvoor bepalend. Er zijn heel veel aanmeldingen binnengekomen. Daarvan hebben we een selectie gemaakt. Er zijn er op dit moment 10 over. Ja, en nu is het dus helemaal aan jou. Hoe zit het? Waar heb jij het meeste vertrouwen in eigenlijk? Jij kan het dus achterlaten. Dat kan je doen via TikTok. Daar kan je het laten weten. Gewoon door te stemmen op jouw favoriet. Waar ga je voor? Kan je doen? @NPO3FM zijn we heel benieuwd naar jouw mening. Wie is volgens jou het 3FM trending talent? Wat is een megatalent dat we niet mogen missen? Laat het weten. @NPO3FM op TikTok.

0: Nickelback en Rockstar hoorde je bij 3FM. Ik ben benieuwd hoe goed jouw oren zijn en of jij een beetje teksten kan herkennen. Zometeen vertel ik je jongen wat. Eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
0: Dankjewel, dat was het NOS Journaal. Ik ben heel benieuwd, hoe goed ken jij de tekst van deze grote hit? Zometeen, dan ga ik Cameron Whitcomb voor je draaien. Met nieuwe muziek doet het al ontzettend goed. Kingdom of... puntje, puntje, beur, kindje, Kingdom of Fear. Maar ik heb een zinnetje uit dat liedje. Ik heb er even puntjes gedaan, ik heb even een piep gedaan. Wat zit er op die piep? Wat wordt hier eigenlijk gezongen?
2: 3FM.
3: BNN Vara.
2: Anan Verboom.
0: Enig idee? Wat zingen ze daar? Op die piep. Ja, als je het goed hebt, nou ja, stuur het maar in de NPO Luisteren. Maar er is iets aan de hand namelijk met dat zinnetje. Hoe het zit, hoor je zo.

Heb jij nou enig idee wat hij heeft gezongen? Volgens mij moet hij echt naar de logopedist, deze man. Ik heb dit 10 keer geluisterd. Ik kwam er maar niet uit dat refrein, die eerste zin. Ask me how I've been, I'll say I'm... Ja, puntje, puntje, puntje. Ik kwam er niet uit. Is het gay? Is het grey? Ik had geen idee, joh. Gaat om dit zinnetje. Ask me how I've been, I'll say I'm gay. Dit is vaag, toch? Hij laat het een beetje open zo op het eind. Dus ik heb dit even uitgezocht. Blijkt dus dat hij zingt... Ask me how I've been, I'll say I'm great. Maar het leuke is, ze zeggen wel eens... liedjes zijn pas echt goed op het moment dat je het op heel veel manieren kan interpreteren, toch? Dus stel, ik zit in situatie A, jij zit in situatie B. Dan kunnen we er allebei heel veel uithalen uit dat liedje. Nou, zet ik er even naar te kijken, maar stel nou, hè. Je pakt wel die uitspraak gay, wat ik er dus heel erg op vind lijken. Dan klopt dit liedje dus nog steeds. Dat sluit nog steeds naadloos aan bij het volgende zinnetje. Namelijk...

Clapton en War Horny bij 3FM. Het is mooi weer hè, vandaag. Wordt weer een lekker warme dag. Veel zon. Mocht je eigenlijk het huishouden moeten doen, of je hebt allemaal van die taakjes waar je helemaal geen zin in hebt, je wil veel liever gewoon lekker naar het terras gaan in de zon. Ik heb de smoes voor je gevonden, volgens mij. Zeg tegen jezelf of tegen je partner, als diegene je allerlei dingen oplegt, ik mag vandaag lekker wat drinken en erop uit, want daar word je productiever van. Dat hebben de artiesten van Lilywood en The Prick laten zien. Die maakten al een tijdje muziek. Maar ze ontmoeten elkaar via een kennis bij een café in Parijs. Daar zouden ze gaan zitten, zouden ze elkaar een beetje leren kennen. Gewoon eens een keertje gezellig wat drinken samen. Daar hebben ze heel die avond gekletst. Ik weet niet wat er in dat biertje heeft gezeten. Maar ze werden ineens razendsnel. Want zonder elkaar dus verder te kennen dan die ene avond, werkten ze samen, zijn ze samen de studio ingegaan. Ze spraken in die tijd amper met elkaar. Maar binnen een uur stonden er 3 tracks. 3 kwamen eruit. En 1 van die 3, dat werd vervolgens een gigantische hit. En die ga ik je zo meteen laten horen. Wil ik zo meteen gelijk even doen. Daar ga je energie van krijgen. En dit verklaart dus ook maar, gewoon lekker naar het terras gaan, even een biertje doen, word je blijkbaar heel productief van. Die hit die hoor je zo meteen, dat is Prayer in C. Zometeen naar Tyler the Creator. Ring, ring, ring.

0: Later. Je hoorde Dance. Nou, dat kan je ook zeker zo op de vroege ochtend. 6:02.
1: Trek en Trend.
0: Ik heb twee nieuwtjes voor je en daar horen twee platen bij. Aan jou dan de vraag, waar heb je meer zin in deze ochtend? Jij mag het zeggen, je kan het achterlaten in de NPO Luister-app. Jouw stem telt, want heeft hij de meeste stemmen gehaald vanochtend? Dan hoor je hem zometeen al op 3FM. Nieuwtje A. Dat gaat over een Argentijnse vlieginstructeur. Die is zomaar uit een vliegtuig gesprongen. Het is best wel een heftig bericht dit. Helemaal niet heel grappig per se, maar gewoon heel opmerkelijk. Maar dit houdt het nieuws heel erg bezig. Die man die was vliegles aan het geven aan een van zijn leerlingen. En toen zei hij letterlijk, hey, je weet hoe het werkt, toch? Toen is hij dus naar de achterkant van het vliegtuig gelopen. En toen zei hij, ga zo door. En toen sprong hij eruit. Maar die man, die had geen parachute bij zich. Dus die is later dood aangetroffen. Waarom die is gesprongen? Geen idee. Waar dit vandaan komt. Hoe dit überhaupt voor die leerling is afgelopen voor de rest. Eigenlijk weten we helemaal niet zoveel. Behalve dat dit dus allemaal tijdens een vliegles is gebeurd. En deze vliegles, denk ik, de meest iconische vliegles op een negatieve manier dan op dit moment in de media is geworden. Toen dacht ik een liedje wat daar dan bij zou passen. Ja, Shepard en Learning to Fly, optie A.

Shepard Learning to Fly, optie A in het polletje in de NPO-luisterrip. Je kan ook gaan voor optie B. Er zijn beelden uitgelekt van een uitvaart van een jaar geleden. Die zijn helemaal viral gegaan. Het overleden echtpaar was eigenaar van een van de grootste en succesvolste Amsterdamse nachtclubs op de Wallen. En hun nabestaanden die vonden dat ze daar wel iets mee moesten doen bij die uitvaart. Dus die dachten, oké, nachtclub, Wallen. Weet je wat we doen? We doen een paaldanseres op die uitvaart. Ja, echt waar. Een paaldanseres. Nou ja, laten we zeggen, the show must go on, hè? Show must go on. Zoals Queen zou zeggen.

aan. Optie B is dat in het polletje in de NPO Luister-app. Waar heb jij meer zin in deze vroege ochtend? Of welk nieuwtje vond jij boeiender, leuker? Jij mag het zeggen. Optie A, Shepard Learning to Fly. Of B, Queen, The Show Must

Billie Eilish en Bad Guy hoorde je bij 3FM. We zitten midden in Trek en Trend. Het is best wel spannend op dit moment. Jij kan nog steeds je stemmen uitbrengen. Doe dat via de NPO Luister-app. Daar staat een polletje voor je klaar. Welk liedje wil je zometeen horen over 2 minuten? Ga jij voor optie A, Shepard Learning to Fly? Vanwege het tragische nieuws dat er iemand uit een vliegtuig is gesprongen zonder parachute. Die was les aan het geven aan iemand en hij zei tegen zijn leerling: jij kan het wel volgens mij. Hij sprong eruit, alleen hij had geen parachute om en later is er iemand dood aangetroffen. Was die leraar. Vreselijk nieuws. Optie A, Shepard Learning to Fly. Kan je voor gaan. Je kan ook gaan voor B. Een echtpaar, die had een uitvaart. Zij waren altijd ondernemer geweest op de Wallen. En zij hadden daar dus een nachtclub. Een van de allerpopulairste ooit. En die familie die dacht, daar moeten we wel iets mee doen. Dus, wat dacht je van een paaldanseres op die uitvaart? Ja, echt waar, een paaldanseres. Optie B, Queen and the Show Must Go On. Speciaal daarvoor. Waar ga jij voor? Welke wil je zometeen horen? Je kan het laten weten.

0: Mij hoorde je bij 3FM.
1: Trek en Trend.
0: We zitten midden in Trek en Trend. Doen we elke ochtend dat we samen zijn. Iedere zaterdag tot en met dinsdag. En dan mag jij het dus zeggen. Wat voor muziek wil je zo rond 17:15 horen op 3FM? Twee platen passend bij het nieuws wat Nederland toch gaande houdt op dit moment. Optie A, dat hoort bij een vliegtuiginstructeur. Die gaf les aan iemand en die zei halverwege... Volgens mij weet je het wel. Die liep naar de achterkant van het vliegtuig en die sprong eruit. Hij had alleen geen parachute op. Dus nou ja, de leerling die heeft het gelukkig goed kunnen afmaken, maar de instructeur die heeft het niet overleefd. Dus het is een vliegles die het nieuws flink heeft gehaald. Daarom Learning to Fly.

had alles te maken met een uitvaart van een jaar geleden. Die is helemaal viraal gegaan. Het overleden echtpaar was een eigenaar van het grootste en succesvolste Amsterdamse nachtclub bij de Wallen. En hun nabestaanden die vonden toch dat ze daar wel iets mee moesten doen. Dus ze dachten, we zetten een paaldanseres neer bij die uitvaart.

0: Frisse. Veel gestemd, dankjewel daarvoor in de NPO Luisterapp. Ik ga even naar de telefoon naar Hendrik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Druk aan het werk?
1: Ja.
0: Jij bent veel aan het werk eigenlijk, hè?
1: Nee, valt mee hoor.
0: Ja?
1: Nee, ik heb wel lange... Als ik werk, dan heb ik 7 dagen achter elkaar.
0: Ja, want jij bent veel in de NPO Luisterapp en je luistert vaak. Dat vind ik leuk, maar ik zie jou echt vaak voorbij komen op dit soort tijdstippen.
1: Dat wel, ja.
0: Ja, maar wat doe jij precies voor werk?
1: Ik ben RMO-chauffeur. Ik haal melk op bij de boeren en ik breng het naar de fabriek.
0: Oké, en dan heb je best wel lange ritjes, denk ik zo.
1: Ja, vandaag is van 5 tot 5, denk ik.
0: Oeh, dat is, dat is lang, ja.
1: Ja.
0: En hoe hou je jezelf dan een beetje wakker? Want ik heb wel eens, als ik lang in de auto zit, dan val ik al een beetje in slaap. Jij moet echt lang in de vrachtwagen zitten. Hoe doe je dat?
1: Nee, kijk, we rijden naar de boer en dan sta je te laden, zeg maar, per 1000 liter een minuut ongeveer.
0: Ja, dus, oké, dat doet ook wel even.
1: Als je ergens 10.000 liter moet laden, ik bedoel, ben je er even 10 minuten uit en dan rijd je 10 minuten en dan moet je een kwartiertje rijden. Dus je zit meestal niet mega lang in de auto, hoor.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. En gelukkig valt het ook wel mee met de files als je zo vroeg op pad bent, dus dat valt dan ook mee.
1: Nou ja, waar wij rijden zijn eigenlijk geen files. Dus,
0: dat is helemaal lekker. Hey, je hebt gestemd op een van de opties. Komt dat door het nieuwtje? Komt dat door de plaat? Neem even mee in jouw overweging.
1: Nou, het was eigenlijk meer voor mezelf. Ik moet gewoon vandaag de hele dag werken.
0: Ja.
1: Dus the show must go on. Dus ik vond dat wel toepasselijker.
0: Nou, dan gaan we dat zeker doen. Ja, voor jou klopt het helemaal, ja. En je bent niet de enige. Er wordt veel gewerkt, zie ik, in de NPO Luisterapp. En 85% heeft erop gestemd. Dus je zit absoluut in het winnende team vandaag.
1: Mooi.
0: Hey, maak er een mooie werkdag van. Geniet ervan. En Queen en Show Must Go On hoor je bij 3FM.
1: Dankjewel. Zelfde.

0: 3FM zondagochtend, exact 6 uur. Je hoorde Robin S. en Show Me Love. 3FM. Zometeen wakker worden met Harry Styles. American Girls komt eraan. En Shawn Mendes, die viert een verjaardag van iets. Wat er jarig is, want hij is het niet zelf. Hoor je zo.
1: Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salve, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. 3FM.
0: Anan Verboom. Hey, goedemorgen, er is een klein feestje te vieren. Ja, er is iets jarig. Niet iemand jarig, maar iets. En ik baal er een beetje van. Hoe het zit, hoor je zo.

Better. Ik heb een soort haat-liefde-relatie met deze plaat. Ik vind het zo ongelofelijk goed. Maar ja, als er een prijs zou zijn voor de grootste laatkomer van de eeuw, dan gaat die absoluut naar mij. Luister, deze plaat die bestaat 10 jaar exact. Die is nu jarig. 10 jaar geleden is die uitgekomen. En daar is nu een soort feestje omheen. Het is bijzonder voor hem. Het is toch de grote start geweest van zijn carrière, waardoor we hem nu kennen. En daarom is er dus nu een vinylplaat uitgebracht van deze single. Speciaal om die verjaardag te vieren. En er staat dan gewoon de studiotrack op, die je zojuist hebt gehoord op 3FM. Maar ook nog de live versie die hij deed in New York. Die staat daar ook op. En dan kan je hem op een andere manier interpreteren. Dan gaat hij echt meer over de boodschap en over de tekst en zo. Nou, lijkt me dus hartstikke vet, weet je wel. Ben ik weer te laat, want het was dan weer een paar weken geleden dat het werd verkocht. En hoppa, uitverkocht. Heb ik niet. Maar dit gebeurde me eerder dus ook al. Want toen hij zou optreden in Nederland, toen kwam ik daar ook weer te laat achter. Ja, je raadt het niet. Ja hoor. Anand die grijpt weer naast alle tickets. Ik wilde heel graag naar Shawn Mendes toe. Nou, het werd uiteindelijk Benson Boone, ook leuk. Maar ik wilde naar Shawn Mendes. Helemaal misgelopen. En toch, elke keer als ik die muziek hoor, ja, ik blijf daar gewoon ontzettend van genieten. Shawn Mendes hoorde je dus bij 3FM met zijn kindje Treat You Better. De plaats waar het allemaal in begon, 10 jaar geleden. Zometeen dan hoor je Disclosure en Tondo. En ook Miles Smith komt er voor je aan. Dat is Sef, nieuw. Dit is De Laatste Zomer.

0: Sam Fender, Olivia Dean bij 3FM. Je hoorde Rain Me In. Hey Anneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, jij gaat echt naar mijn nachtmerrie toe.
1: Een nachtmerrie?
0: Ik vind het zo eng.
1: Ik kijk er echt naar uit. Ik heb er echt zin in.
0: Hé, maar waarom dan?
1: Omdat ik het gewoon fascinerende, gewoon mooie beesten vind.
0: Goh, oké. Waar hebben we het over? Waar ga jij vandaag naartoe?
1: Wij gaan naar open dag van een imkerstal.
0: Ja, ik zou echt willen zeggen wat leuk, maar waarom? Wat heb je met bijen en met imkers? En ik kan daar helemaal niet bij met mijn hoofd.
1: Ik denk dat het al vanaf kind af aan vond ik het altijd al gewoon bijzonder hoe honing gemaakt werd. En dat je dan gewoon zo'n groep dieren had die dan wist dat er één koningin was. Dat de mannetje hoe het werkt. En dan ze dan in die raad ook van die heerlijke honing maken. Ik heb het altijd heel erg leuk en interessant gevonden, maar blijkbaar heb ik het ook overgebracht op mijn kinderen. Want mijn kinderen vieren zeker ook eindelijk naar uit om eens een keertje echt bij een imker te kunnen gaan kijken.
0: Oh, wat leuk. Dus dit wordt ook hun eerste keer?
1: Het wordt voor hen de eerste keer. De oudste vinden al bijenkasten al interessant. We hebben ook best wel in de tuin bloemen staan die bijen aan zijn. Ik heb jou misschien ook wel als buurman. Mijn buurman is er minder blij mee. Maar ik vind het hoort ook een beetje bij het ecosysteem.
0: Ja, nee, maar absoluut. Kijk, en begrijp me niet verkeerd. Inderdaad, het is ook wel interessant. En zeker ook met jonge kinderen. Dat lijkt me mooi ook om te kunnen delen samen. Alleen, het is zo eng. Dat geluid, dat zoemt zo erg. En nee, ik weet niet, ben je ooit gestoken door een bij of een wesp of iets in die trant?
1: Ooit wel een keer door een wesp. Een hele dikke hand van gekregen.
0: Nou, precies, dan is het toch helemaal niet. Bij mij heeft dat een soort afkeer gegeven. Ik had het op mijn kin, echt midden op mijn kin. Op schoolkamp, toen was ik zat in groep 8 of zo, groep 7. Ja, dat is toch altijd een beetje blijven plakken. Maar jij hebt daar geen angst voor die beesten?
1: Nee. Ik heb vanochtend wel al 3 poezen met 5 meter ontweken. Maar,
0: of dat dan wel?
1: Dat dan wel. Dus ik zal niet zeggen dat ik van alle dieren heel erg vrolijk word.
0: Oh, wat goed. Waar kijk je dan het meest naar uit als je daar zo meteen bent?
1: Ook met mijn kinderen. Maar ik vond het zelfs. Ik hoop echt dat we zien dat zo'n raad hoe dat afgeschraapt wordt. En dat je dan zo die honing eruit ziet komen. Dat het in zo'n mixmachientje gaat en dan de honing eruit loopt. Ja, ik vind dat gewoon altijd fascinerend.
0: En dan achteraf ook nog even een potje honing meenemen?
1: Zeker. Als zo'n imkerijvereniging moeite doet voor een open dag, dan doe ik ook graag moeite voor terug.
0: Ja, mega leuk. Welke vereniging is dat?
1: Imkervereniging Hogeland.
0: Nou, dan wens ik jou
1: daar. Uithuizen in Groningen.
0: Dan wens ik jou daar ongelooflijk veel plezier. Ga daarvan genieten en mooie herinneringen maken ook met z'n allen.
1: Gaan we doen. Fijne dag.

in brand. Stel nou, hè. Alles gaat goed in je leven. Je bent geliefd. Mensen vinden het leuk wat je doet. Je krijgt waardering. En toch voelt het niet helemaal lekker. En dat had de artiest die je zo meteen gaat horen. Die heeft het roer totaal omgegooid. Hoor je zo.

0: dust, all that I adore. Basdale and Things We Lost in the Fire hoorde je bij 3FM. Mag ik even een diepe vraag stellen aan je, zo op de vroege ochtend? Ben je tevreden met waar jij nu staat in het leven? Dus je baan, je studie, je familie, dat soort dingen. En er kunnen altijd dingen anders, hè? Als je even nagaat, hè, dan ga je misschien een beetje in de automatische piloot na een tijdje. Dat je denkt, ja, weet je, alles gaat eigenlijk wel prima. Het gaat allemaal wel goed. Maar is het dan nog wel leuk als je altijd hetzelfde doet? Ik heb in mijn omgeving nu best wel wat mensen die ineens random van baan wisselen. Want ze dachten, ja, waarom zou ik dat niet doen? Weet je, ik doe al heel lang wat ik doe. Misschien is er iets anders ook wel hartstikke leuk. En Jonas Blue, die dacht dit ook. Voorheen staat hij toch een beetje bekend als de hitmachine. Alles wat hij doet, dat werkt. Dat weet je ook gewoon bij Jonas Blue. Alleen zelf verloor hij het plezier een beetje. Zelf had hij zoiets van, ja, weet je, ik weet nu wel hoe ik een hit moet maken. Maar hoe maak ik het nou leuk? Mag ik je voorstellen aan de nieuwe Jonas Blue?
1: Less polish, more feeling. Exploring sounds from different cultures. Real instruments, real voices. I'm bringing that energy.
0: En nu heeft hij er dus weer plezier in. Jonas Blue, Edge of Desire is nieuw. I'm the

0: Robbie Rijmakers. Draait de meeste muziek voor je. Lana Del Rey zometeen. En ook Justin en Jack Stijl komen eraan. 3FM.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou. Blootgewoon.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: 3FM. Goedemorgen, zo krokant stemmetje. Het is 7 uur precies. Lana Del Rey komt er zo meteen aan.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond, toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
13: 3FM.
14: Ster.
13: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Goedemorgen, zet een lekker bakkie. Dan gaan we samen wakker worden met zometeen muziek van Bruno Mars, On My Soul. Oh, Justin Jack Style, Turn the Lights Off komt eraan naar Lana Del Rey Video Games.

12 minuten over 7. Je radio staat op 3FM, dankjewel daarvoor. Je wordt wakker met de meeste muziek. The Red Hot Chili Peppers zijn meteen. Cardi B komt eraan. Tame Impala. Olivia Rodrigo. Coldplay. Muzikaal gezien zit je sowieso wel goed. Wacht, ik schenk even een bakje in. Blijf hangen. Oh, heerlijk. Het is zondagochtend. Stond warme zondagochtend ook weer. Ik zat net op het fietsje. Toen dacht ik, ik had die trui die ik aan heb gedaan vanochtend. Maar ik dacht, ik moet toch weer naar werk fietsen om 6:30. Had ik niet hoeven doen. Echt niet. Volgens mij tikken we vandaag ook gewoon weer de 30 ongeveer graden aan. Hoe lekker. We zitten in een soort tweede hittegolf. En I love it. Ik ben wel ondertussen bezig met iets. Dat is een beetje raar. Ik zeg maar vast even op voorhand. Het is een beetje raar, maar ik kan misschien wel even wat hulp gebruiken. Ik vier nooit mijn verjaardag. Ik vind dat niet leuk. I don't care. Mijn verjaardag is ook op 28 februari. Dan heeft er nooit iemand tijd om langs te komen. Dat wil je gewoon niet. Dus wat ik dan doe, ik vier dan een feestje in de zomer. En dat is dan de verjaardag van mijn kat. Mijn kat heet Pablo, hij is oranje en een beetje dikkig. En Pablo krijgt elk jaar zijn eigen feestje. Dit jaar wordt Pablo 12. Dus ik ben een beetje in de voorbereidende fase voor het feestje van Pablo. Dat is namelijk over ongeveer een maand zover. Ik heb ondertussen de uitnodigingen eruit gestuurd. Heel specifieke uitnodigingen, het feestje gepland op de datum dat Lowlands is. Zodat alle mensen die naar Lowlands gaan, dacht ik, ja, die kan ik lekker skippen dan. Weet je, die hebben dan een reden om niet te komen, dat is fijn. Dus ik zit ineens met een heel nieuw groepje die nog nooit eerder op dat feest zijn geweest. En nu moet ik gaan bedenken, wat wordt het thema dit jaar? Wat ga ik doen? Ik heb een postzegel achtertuintje, I don't know. Dus ik kan alle inspiratie gebruiken om een leuk feestje voor mijn kat te organiseren. Kijk, ik weet sowieso, er komt ergens een DJ-booth en een tappie te staan. En dan komt het sowieso wel goed. Maar mocht je nog leuke ideeën hebben op het gebied van cocktails of versiering, please do let me know. Want na 3 jaar ben ik wel een beetje de inspiratie kwijt.

0: FM en I like it. 900 miljoen graden vandaag, dan kan je wel lekker wakker worden met die hoor. Hey, goedemorgen, het is 8:03. Hobby Rijnmakers hier met de Weekend Ochtendshow. Ik ben een gigantische muzieknerd. Ik vind het zo leuk om erin te duiken. En ik was gisteravond een soort mini-documentaire aan het kijken. Met Tame Impala daarin. Die gozer is een crazy goede muzikant. Maar daar krijg je natuurlijk weinig van mee. Behalve dan dat je zijn liedjes hoort op de radio en dat je denkt, goed liedje. En ik ga zijn grootste draaien, The Less I Know The Better. Maar wat schetst mijn verbazing terwijl ik die documentaire zit te kijken? Zo heet dat hele liedje niet. Hij heeft op een gegeven moment dat liedje geschreven. Het was al af. Alleen had het een hele andere tekst en een andere titel. Namelijk Shoot The Letter.
1: This is the demo that I made in about 15 minutes.

0: that's it, really. That's all I had. And I just listened to it constantly for about a year. And I didn't know where to go with it. So it was called Shoot the Letter. She was like, are you going to put Shoot the Letter on? Yeah.
1: Als je een jaar naar je eigen liedje zit te luisteren... en dat je dan bedenkt, ik ga het toch even helemaal anders doen. Dat vind ik mega. Tame Impala hoor je nu bij 3FM. The less I know, the better, zoals je tegenwoordig heet.

FM, goedemorgen. Word lekker wakker. Hopelijk heb je een fijne zondagochtend. Of je nou extra vroeg bent opgestaan om een rondje te doen buiten voordat de bloedhitte eraan komt. Of dat je net de nachtdienst uit komt rollen. 3FM is bij je met de meeste muziek van heel Nederland. 30 graden coming up vandaag. En ook nog eens de 9e etappe van de Tour de France. En zometeen hoor je de nieuwste van

Olivia Rodrigo, Stupid Song met 3 FM. Ik moet denk ik even mijn excuses maken aan een aantal meiden waarmee ik op de middelbare school heb gezeten. Kijk, bij mij op de middelbare waren er gewoon wat chicks en die waren dan een tikkeltje alternatief. Die waren helemaal geobsedeerd met Zuid-Korea. Dat was een ding. Dan gingen ze de taal leren en dan verraadden ze het liefst de hele dag door kimchi. En ze waren ook alleen maar K-pop muziek aan het zingen. Maar dat was nog niet per se een ding. Ze hadden dan van alle grote platen een danschoreografie uitgedacht. En ze luisterden vooral heel veel naar muziek van BTS. En iedereen dacht eigenlijk, ja, oké, sure. Het zal wel, luisteren jullie maar lekker naar zo'n gek Koreaans bandje. Dan luisteren wij gewoon naar normale muziek. Maar die meiden die waren er echt heilig van overtuigd dat K-pop een heel groot ding zou worden. Ik geloofde daar niet zo in. Heel eerlijk, zij bleek uiteindelijk gelijk te hebben. Ik heb dus gezien dat een van die meiden met wie ik op de middelbare school heb gezeten, die runt tegenwoordig in Rotterdam een winkel volledig over K-pop. Dus die zit er wel echt diep in en verdient ook gewoon de geld ermee. Goed voorspeld. BTS die gaan nu de halftime show doen van het WK voetbal samen met een andere band die hoort op deze.

goed wakker worden met Wham Do Project, King of My Castle, 3FM. Goedemorgen. Komt een nieuw album aan van Jungle. Ben ik helemaal verknocht aan de eerste previews. Want het klinkt automatisch als een dag met je vrienden bij 28 graden en een lekker klieren in het water en bootje varen. Over hier met de Weekend Ochtendshow. Dit is de nieuwste van Jungle.

Wat zei ik je? Fucking goed, toch? Komt een heel album aan van Jungle. Ergens in november komen ze naar Nederland. Kaartjes, ja, in principe stijf uitverkocht. Zij 17e rang van zitten in de Ziggo Dome. Maar zitten wil je niet bij Jungle. Dan wil je staan, dan wil je dansen. Hoi! Someday, somewhere, hoorde je op 3FM. Goedemorgen, de weekendochtendshow. Obi hier. Met zometeen Another 54 Ultra. Ook de Verve komt eraan. En met Bittersweet Symphony. En eerst de motherfucking Black Keys. Lonely Boy.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcrème?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: 10.000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: 3FM. Hallo, goedemorgen. De Verve voor je zometeen. Bittersweet Symphony, ook another 54 Ultra komt eraan. Talk to you.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
10: 3FM.
11: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Hey, jij daar!
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Goedemorgen, 6 minuten over 8. Er is iets raars aan de hand binnen dit bedrijf. Ik snap er helemaal niks van. Vertel ik je dadelijk alles over. De Verve komt eraan, Bittersweet Symphony.

0: De Verve Bittersweet Symphony met 3FM.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Hey, ik hoop dat je heerlijk je bed hebt gekomen. Het is 8:15. Je radio staat op 3FM. Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Zometeen hoor je Sabrina Carpenter. Ik ga de Killers voor je draaien. En straks komt ook Madonna nog voorbij. Hoe lekker is dat? Prachtige zondag, het wordt 32 graden. En er is ook even iets raars aan de hand bij 3FM, dat wil ik even met je delen. Ik kwam mijn lieve ochtendcollega's Wijnand en Jamie tegen. En die waren in gesprek over een soort actie waar ze dan morgen mee aan de slag gingen. Op maandag dus, met een nieuwe editie van de ochtendshow van 3FM. En op een gegeven moment, ik dacht toch, ik wil even weten wat hier aan de hand is. Iets met vakantie, iets met grote prijzen. Ik snapte dat niet zo goed. Ik denk, ik stuur even een appje naar mijn ochtendcollega Wijnand Speelman. En toen kreeg ik dit terug. Super vaag, moet je luisteren.
3: Hey, oh, sorry. Als ik dit vertel, dan gaat mijn kop eraf. Dus nee, wat kan ik er wel over zeggen? Je hoeft er bijna niks voor te doen. Iedereen kan dit. En zeker tijdens de vakantie. Maar je moet gewoon maandag gaan luisteren, want het wordt heel leuk. Dus check het vooral aankomende maandag, ochtendshow 3FM.
0: Het is toch vet vaag? Het wordt heel leuk. Iedereen kan het doen, zeker op vakantie. Luister. Oké, nou ja, morgenochtend vanaf 6 uur een nieuwe ochtendshow met Wijnand en Jamie. Dus als je onderweg bent naar je werk, of misschien wat eerder je bed uit bent, zet

harte gefeliciteerd aan Jantina die zich meldt in de NPO Luister-app. Goedemorgen en wat gezellig dat je daar ook even aanwezig bent. Die zegt, ik heb geen nachtdiensten meer. Dus ik kan nu een keertje echt wakker worden voordat ik een vroege dienst heb. Gefeliciteerd Jantina, geen nachtdiensten meer. Wat een big deal. En wat goed dat je dan toch nog even vroeg wakker wordt met 3FM. I like it. Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Mijn naam is Obi. Zometeen wil ik je gaan voorstellen aan misschien wel het allerbeste liedje om mee op te starten op de vroege morgen. Eerst de Killers.

vertelde over lieve indie. Ik probeer daar altijd zoveel mogelijk mensen mee lastig te vallen. Het is een genre dat eigenlijk niet bestaat, maar wat wel mijn lievelings is. Ik heb het zelf uitgevonden. Ik ben voorzitter van de Lieve Indie Fanclub. En ik denk dat jij ook zomaar eens lid zou willen worden. Kijk, Lieve Indies is eigenlijk van die bands die een beetje de lieve kant van de gitaar opzoeken. Het is niet snoeiharde rock. Het is juist meer dat je denkt, ach wat lekker, het is een zomerse dag. Ik voel me een tikkeltje verliefd. Je gaat ervan in het tempo lopen over straat. En ik ben er verzot op. Ik vind het zo leuk en daarom probeer ik lekker veel Lieve Indie te draaien op 3FM. Heel veel van die bands die komen uit Amerika, uit Australië. En Engeland is ook een plek waar er veel vandaan komen. Het gaat ook om deze. Die komen uit Brighton in de UK. Ja, en zijn daar razend populair. Ik denk dat het tijd is dat ze in Nederland ook een beetje terrein gaan winnen. Ze heten Nature TV. En als je dit hoort, dan denk je toch automatisch, ach, het wordt een fijne dag. Op 3FM hoor je ze nu. Nature TV.

Ah, dat is toch super vrolijk? Je wordt je gelijk blij van Nature TV en Hometown op 3FM. Als je nou denkt, hey, ik vind dit leuk. Ik wil er meer van horen. Check dan even Obi's Lieve Indie op Spotify of 3FM.nl/indie. Daar heb ik een hele playlist voor je volgeramd.

vandaag 7 miljard graden. En dat hoor je ook op 3FM. Madonna, La Isla Bonita. Heb je wel eens moeite met presteren op je werk, omdat je het al super hinderlijk vindt dat bijvoorbeeld je baas je eindeloos op de vingers aan het kijken is? Het kan namelijk echt nog veel erger. Somber, die moet leven met de gedachte dat zijn allergrootste fan de meest populaire vrouw ter wereld is van deze generatie. Het is namelijk Taylor Swift. Die blijft eindeloos de loftrompet steken over hem. Ze zei laatst dat ze echt jaloers kan zijn op de manier hoe Somber zijn teksten schrijft. Dat hij zonder twijfel op nummer 1 gaat staan in de Spotify Wrapped van Taylor Swift. Sterker nog, zij werd laatst gehuldigd in de Songwriters Hall of Fame. En toen vroeg ze of Somber wilde komen optreden. Het zou me niks verbazen als zij thuis rondloopt in een somber pyjama. Maar heel eerlijk, zelfs met tante Taylor die de hele tijd over zijn schouder meekijkt. Ja, volgens mij boeit het hem niks, want hij blijft maar bangers uitbrengen. Zo ook zijn nieuwste, Somber, 3FM.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it bij 3FM.
1: NPO 3FM. Met Obi.
0: Ja, goedemorgen. De weekendochtendshow. Het is 9:15. Het ondertussen, om heel eerlijk te zijn, al spuugzat. Maar WK voetbal is nog steeds bezig. Gisteren de, wat was het, kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland, die dan is gewonnen door Engeland. En schets mijn verbazing, open ik vanochtend de krant. En dan zie ik overal berichten over, is dit wel een eerlijke wedstrijd geweest? Gaat het wel goed? De FIFA moest erop reageren. Wat is er nou precies gebeurd? Er is een bal geschoten en die kwam tegen de zogeheten Spidercam aan. Dat is dat apparaat wat je altijd boven het veld ziet zweven. Dat hangt aan vier van die kabels en dat gaat dan met een rotgang werkelijk het veld over. Geoffrey werkt achter de schermen bij dit radioprogramma. Hij is in principe ook een soort sportverslaggever.
2: Blijkbaar.
0: Geoff, wat is nou dit verhaal?
2: Nou, er is dus inderdaad een schot geweest waardoor de bal waarschijnlijk tegen de kabel van die Spidercam aankwam, waardoor die van richting veranderde. Nou ja, iedereen natuurlijk boos. Alleen, het is een levenloos object. En als het wordt gescoord via een levenloos object, dan telt het doelpunt sowieso.
0: Dus als je een supporter raakt, dan kan het nog zijn dat ze zeggen, hey,
2: nou, het is ooit in de Engelse competitie geweest dat er een goal is gemaakt nadat hij tegen een strandbal vloog die op het veld is gegooid.
0: Echt?
2: Toen telde de goal gewoon, ja.
0: Maar dit is toch in principe, dat ding hebben ze zelf opgehangen. Dus als hij dat raakt, dan wordt dit dan een nieuwe play of zo?
2: Ook dingen zoals cameralijnsystemen en hoekvlaggen zijn ook onderdeel van het veld en zijn dus een levenloos object.
0: Oké, nou ja, het heeft er wel voor gezorgd dat uiteindelijk Engeland heeft gewonnen in de verlenging tegen Noorwegen. Ik vind het een aparte situatie. Maar ik zou wel graag willen zien dat er nu een nieuwe generatie aan voetballers komt die gebruik gaat maken van dat ding, weet je wel? Dat ze denken, weet je wat onze tactiek wordt? Trap een hele camera aan gort. En dan gaan we zo scoren. Yeah.

0: bij 3FM. Binnen nu en een paar minuten krijg je Blinkhorn 82. Ook de Bauza komt eraan. En een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. 3FM. Wat dus betekent dat je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja. Serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: één op de vijf postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
7: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Daar zijn we weer! Carpet Ride!
10: Carpet Ride komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpet Ride!
9: Carpet Ride!
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Carpet Ride!
10: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: The stories are true.
13: The story has just begun.
14: Disney's Vaiana komt tot leven.
15: See her light up the night.
14: To be the hero.
16: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien
18: uit.
17: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
22: €2,99. Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
22: iWish.
21: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
24: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
25: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
24: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
25: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
26: Good morning, zo meteen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel en ook muziek van Blink-182 na het nieuws.
27: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. 3FM.
0: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee, hè?
1: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: 3FM. Obi Rijmakers.
5: Hey, goedemorgen. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel... waarin je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. Ook muziek van Blink-182 naar Da Bausa. Magnetic.

To all the small things bij 3FM, daarvoor de Bauza en Magnetic. Goedemorgen, het is 12 minuten over 9. De Weekend Ochtendshow meldt zich present. Mijn naam is Obi. En dat is deze week niet per se heel leuk om Obi te heten. Want het is, ja, het is elk jaar, jongen, als de vakantieperiode weer aanbreekt. En in dit geval zit Rita in de NPO-luisterapp. Rita, still love you forever. Maar ja, in Duitsland heb je een bouwmarkt, die heet ook Obi. En ik krijg elke keer zo fucking veel berichten van mensen. Hé, moet je kijken, je hebt je eigen winkel hier. Kijk mooi. En kijk je in de misère die mijn leven heet. Maar fijne vakantie, Rita. En wel toch leuk dat je het even mijn kant op hebt gestuurd. Het is een heerlijke ochtend. Het wordt vandaag 32 graden. 3FM heeft de meeste muziek van heel Nederland in petto voor je. En zo meteen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Ja, je kunt je hele voorraadkast in één keer aanvullen. En dat is eigenlijk vrij simpel ook. Je moet alleen een beetje weten wat producten in de supermarkt kosten. Zullen we een kleine oefenopgave doen? Dan weet je gelijk of je goed bent in het spelletje. Dan kun je je aanmelden zo meteen. Wat kost Jumbo kipdijfilet shawarma? 500 gram. Kipdijfilet shawarma, 500 gram bij de Jumbo. Is dat meer of minder dan 7 euro? Denk erover na. Meer of minder dan 7 euro? Ja, meer. 7,20 euro. De

0: Yes, 3 supermarktproducten, 3 prijskaartjes. Maar de vraag is, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijzen die het je geeft? Als je het goed hebt, dan mag je het product hebben. Zit je ernaast, gaat die linea recta naar iemand met vlugge vingers in de NPO Luister-app. En zijn ze allemaal goed, dan stuur ik een volle tas boodschappen naar je toe. Ik ga vandaag spelen met Sven. Goedemorgen, Sven.
1: Hallo.
0: Goedemorgen. Zometeen ontbijtje, wat gaan we eten?
1: Gewoon brood.
0: Gewoon brood, prima.
1: En een banaan.
0: En een banaan?
1: Ja.
0: Ach, lekker jongen. Nou, boodschappenspelletje even uitspelen. Misschien kan je dan iets creatiever ontbijten. Laten we beginnen met het eerste product. Heinz tomatenketchup, 570 milliliter. Kost dat meer of minder dan 3 euro?
1: Meer.
0: Sven, dat is minder. 2,90 euro. Shit. Nee, maakt niet uit. Nog 2 producten te gaan. Jumbo halfvolle koffiemelk, bijna 1 liter. Kost dat meer of minder dan 2 euro? Het is van het huismerk.
1: Meer.
0: Nee, Sven, dat is minder. Shit. Oh. 1,59 euro. En dan de laatste. Ajax allesreiniger, lentebloemgeur, 1 liter. Kost dat meer of minder dan 2 euro?
1: Meer.
0: Ja, meer is wel goed. Heb je er toch nog een product uit weten te slepen, Sven?
1: Ja.
0: Ach, ik kom ook een beetje chagrijn aan de andere kant. Het is oké, jongen. Je krijgt van mij in ieder geval de 3FM boodschappentas en die Ajax allesreiniger. Dus je gaat hartstikke tevreden de zondag in.
1: Ja, leuk.
0: Oké,
1: dankjewel.
0: Doei. Doei. Zelden zoveel enthousiasme meegemaakt in het boodschappenspel. Heerlijk. Goedemorgen. 3FM staat aan, over hier. Zometeen hoor je Robin Schulz en Francesco Yates. Sugar komt eraan. Oh, Gray, where is my husband? En eerst word je wakker met Sam Fender. Arms.

Dit liedje gaat nog nooit vervelen. Robin Schulz en Francesco Yates. Sugar hoorde je bij 3FM. Good morning. Obi Rijmakers hier met de Weekend Ochtendshow. Eén belofte. Ik draai de meeste muziek van heel Nederland voor je. En stel je voor aan vette nieuwe tunes zoals deze. Van Teddy Swims, die net een nieuwe uit heeft. Heel goed. Heet Break Up in Reverse.

Goed liedje hoor. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, hoorde je bij 3FM. Het is 9:15, goedemorgen. Obi Ruimakers, hier de meeste muziek van heel Nederland. Mooie 32 graden hebben we vandaag. Het hitteplan is weer in volle

0: hef je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zo meteen vanaf 10 uur te horen op 3FM. Ramon van Koeien.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Obi. Ja,
2: wat een diepe zucht.
1: Nou, nee, ja, het is zo'n lekkere dag vandaag.
2: Ja, dat is wel zo.
1: Ik wil nu al beginnen, Obi, met een flesje.
2: Ja, het programma zit op de band, dus in principe kan je dat doen.
1: Nou, ja, ik kan gewoon nu lekker gaan liggen.
2: Wat gaan we drinken vandaag?
1: Ja, ik zou gaan voor lekker veel geel fruit. Is dan gezond ook. Lekker sappig, lekker Pinot Blanc, Elsass. En het leuke is, die heb je voor ver onder de 100 euro.
2: Oh, nou, prima te doen.
1: Proost.
2: Heb je alweer terugverdiend nu, let op.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
3: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Iets sterks voor papa en mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
15: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De allermeeste muziek van de wereld krijgen hier Joel Corey. Snap komt eraan, No 21 Pilots. Eerst het nieuws.
21: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden.
1: Dankjewel dan 3FM Verkeer van de ANWB. Met op dit moment één file die opvalt op de A27 Utrecht-Gorkum. Heb je voor knooppunt Lunetten 11 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Er zijn 3 rijstroken dicht.
22: 3FM.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
24: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
25: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
26: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
27: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
26: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
28: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
29: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
30: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
4: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: 3FM. Ramon Verkoeien.
10: Good morning, good morning. Lekker rustig wakker worden met verse koffie, verse jus, croissants. En natuurlijk de muziek van 3FM. Joel Corey zometeen en Harry Styles komt eraan. Eerst 21 Pilots.

0: Corey, M&AK, Head and Heart.
1: 3FM.
0: 21 Pilots en voor.
2: Ramen voor koeien.
0: Hele goede morgen. Ik hoop dat je een beetje een relaxte zondag hebt. Ik heb zelf dit weekend in een B&B geslapen. Bij Ludo en Els in Eck en Wiel in de Betuwe. Ze is serieus helemaal ontspannen, lekker uitgebreid ontbeten. Een yoghurtje met vers fruit. Nou, kortom, in de komende 3 uur ga ik lekker uitbuiken. Ja, die draai de meeste muziek voor je natuurlijk, hè. Nieuwste Nothing But Thieves, zo je zo meteen.

0: De zondag rustig beginnen met de muziek van 3FM. Lady Gaga, Paparazzi en Harry Styles ervoor, American Girl.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: De mannen van Nothing But Thieves zijn een soort, ja, chameleons. Elke keer wanneer zij met een nieuw album komen, nemen zij een andere vorm aan. En voor gitaarfans is het een hele fijne Nothing But Thieves tijd, want het nieuwe album zit vol met gitaren. En het leuke is, er is alvast een voorproefje van het nieuwe album. De nieuwste Evolution, Nothing But Thieves, hoor je natuurlijk.

Ja, ik probeer toch altijd weer een dansje mee te doen van Sarah Larsson, Lush Live. Ik zie dat degene die de BNV-cursus hier heeft gedaan met 3FM meteen met een redemeersetje klaar staat. Niks aan de hand, het was geen aanval, ik was aan het dansen. 3FM meestermuziek, BB Rexha, Faithless zometeen. En hier is James Bay. Try.

T-Rexje ervoor een Fakeless. Komen er veel berichten binnen via de NPO Luisterapp. Rianne die stuurt een foto van een lekker ontbijtje in de zon, heerlijk. Nick is onderweg naar het strand op zoek naar een plekje bij een beachclub. En Simone is haar auto aan het wassen op de straat met de autoradio aan op 3FM. Sorry voor de buren, stuurt ze. Niet nodig, want 3FM draait de fijnste muziek. Culture Club zometeen. En eerst Fontaine.

0: het zomer of is het zomer? Culture Club in het weekend van 3FM Karma Chameleon. En de woorden je vond eens is hier een favorite.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Er kan veel veranderen in 13 jaar tijd. Hives bestaat niet meer. De Free Record Shop is een. Is nergens meer te vinden. En we pingen ook niet meer op onze Blackberries. Maar wat niet veranderd is, dat is de kwaliteit van The Opposites. 13 jaar hebben we moeten wachten op nieuwe muziek. Maar eindelijk is het zover. Opposites, nieuw bij 3FM. Feestje op mijn graf.
2: Mijn

0: Calvin Harris, Blessings bij 3FM. Daarvoor de allernieuwste opposites, een feestje op mijn graf. Terug zometeen in de muziek met onder meer Meezingen, Goo Goo Dolls, Iris.
1: Zometeen op 3FM. Meer Ramon. Met onder andere...

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Hey, jij daar!
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè!
10: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: 3FM. Zondag doen, lekker rustig aan. 3FM regelt de muziek voor je met Marshmallow, Kane Brown en ook Goo Goo Dolls zometeen na het nieuws van 11 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Scoorde Jude Beners en Geijster proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet, verspreid over het land, 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd.
14: Dankjewel, dan 3FM Verkeer van de ANWB. Met twee files op dit moment, de A27 Almere-Gorkum. Voor knooppunt Lunetten heb je 23 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht, 12 minuten. 3FM.
4: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
18: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
20: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
21: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
20: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
21: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
23: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
24: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
25: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
14: Ramon Verkoeien. Hele goedemorgen. Ja, vandaag doen we net zoveel als de letter G in het woord lasagne.
26: Lekker niks.
14: Drie van buiten meeste muziek. Google Dolls zometeen. En eerst Jonas Blue. Sorry jij. Edge of Desire.

0: ultieme meezinger. Hoe brak je ook bent. Ja. Hoe zacht je ook meezingt. Een meezinger is een meezinger. Zo is het. Zo zijn de regels. Iris Go-Go Dolls bij 3FM. Hey, 3FM talent Jet van der Steen ken je misschien nog helemaal niet. Ze maakt eigenzinnige Nederlandse liedjes. De ene track nog spannender en unieker dan de andere. Dat is echt super knap. Want Jet van der Steen is nog niet zo heel lang bezig. Maar hij heeft een compleet eigen sound. Je hoort het zo meteen. Goedemorgen, mijn naam is Ramon. En hier krijg je de allermeeste muziek voor je zondagochtend. Amy Winehouse, Rehab hoor je zo meteen. En eerst Marshmello, Kane Brown, Miles on in.
1: New truck, big lift.

Bij 3FM, Jet van der Steen daarvoor goed genoeg. Kleine oogjes in Nederland, want gisteravond en vannacht was er natuurlijk weer het WK voetbal. De kwartfinales. Engeland won van Noorwegen en Argentinië won van Zwitserland. Dat betekent dat de halve finales bekend zijn. Dinsdag speelt Frankrijk tegen Spanje. Wat een pot is dat, hé. Wauw. En woensdag, over potjes gesproken, Engeland tegen Argentinië. Heerlijk. Geniet ervan. Dit is 3FM op zondag. Kensington zometeen. En eerst another talk to you.

Kensington Bridges, another the four, talk to you. Bij 3FM, het radiostation waar je door de week wakker wordt met Wijnand en Jamie en de ochtendshow. Daarna tijdloze tracks hoort met de allerlekkerste muziek tijdens je werk vanaf 9 uur. En het radiostation van Barend en Benner, maandag tot en met donderdag van 4 tot 7.

0: Chapel Roan, Pink Pony Club. Bij 3FM Gala daarvoor, Freed from Design.
1: 3FM.
0: Hele goede morgen. Geniet van je zondag.
2: Ramon verkoeien.
0: En dat gebeurt ook massaal. Er komen veel berichten binnen via de NPO Luister-app. Vind het altijd leuk om van je te horen. Zoe is onderweg in de auto, onderweg naar Ahoy voor North Sea Jazz vandaag. Luc is een koffer aan het inpakken voor de vakantie naar Indonesië. Oh, hey Luc, wat leuk. En Irene is haar motor aan het wassen. Ja, ze gaat vanmiddag naar het strand. Lekker. 3FM draait de meeste muziek met Bessel zo. En eerst Miles Smith.

0: bij 3FM. Het muzikale hart van Nederland heeft er weer een nieuwe sterrenband bij. De mannen van Flair laten maar weer eens zien dat Den Haag het epicentrum is van heerlijke Nederlandse muziek. Ze zijn lekker arrogant en terecht, want ze zijn ook steengoed. Ze hebben ook de looks, alles hebben ze. En vorige week bij Wijnand en Jamie uitgeroepen tot 3FM Talent. En afgelopen vrijdag gelijk ook de 3FM Mega Hit te pakken voor deze week. Mag je niet missen. De belangrijkste track van deze week.
1: 3FM.
2: Yo, wij zijn Flair.
3: En deze week zijn wij de

0: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 €. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 €. Altijd laag.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: I am Vaiana of Motunui.
6: Deze zomer.
7: Here we go.
6: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light of the night in the sea. She calls me.
9: The ocean chose you.
6: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
10: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
16: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is dit toch een...
17: Oh, nee hè.
18: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
22: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
23: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
24: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
25: Kijk op kwf.nl/voor wie.
26: KWF, tegen kanker voor het leven.
27: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
28: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
27: Dus?
28: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
27: Ah, met superkorting.
28: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
27: Prijsvrije vakanties.
29: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
30: eBoekhouder.nl.
27: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
30: eBoekhouder.nl.
29: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: of the Kings of Leon na het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden.
0: Dankjewel dan, 3FM Verkeer van de ANWB. 1 file op dit moment in Nederland, langer dan 10 minuten. De A12, Arnhem, Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 25 minuten vertraging.
2: 3FM.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voorwie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende Trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
13: Domino's.
15: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
16: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol... voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
17: 3FM. Ramon Verkoeien.
18: Hele goede middag. Ja, warme zondag, maar 3FM blaast als een soort airco over je heen. Met de coolste muziek, Justin Jackson hoor je zo. Ook Rihanna en Justin Bieber naar Kings of Leon.

Weekend in juli en augustus. Nou, lekker festivalweekend. Vandaag op North Sea Jazz zie je Frenna, John Legend en Nile Rodgers. Ja, dat is echt een sterren line-up voor de 50ste editie. Maar Bospop blijft ook zeker niet achter. Daar vandaag te zien de Counting Crows en ook Lenny Kravitz Classic. En voor wie zin heeft in een goede dansworkout in de brandende zon, 32 graden... kan terecht in Hilvarenbeek voor Awakenings. Vandaag Charlotte de Witte daar.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Hij is 22 jaar, maar heeft inmiddels al zijn tweede album uitgebracht. Malcolm Todd. Nou, vorig jaar stond hij in de Tolhuistuin in Amsterdam. Was stijf uitverkocht en sindsdien gaat het alleen maar harder en harder. Hij is meer gegroeid op TikTok. Inmiddels 2,1 miljoen volgers heeft hij daar. En die zitten ook in de comments alleen maar te vragen... Hey, wanneer ben je weer eens in Europa? Wanneer kom je nou weer eens naar Nederland? En terecht, want wat een lekkere muziek maakt. Ideaal voor de zondag. Malcolm Todd, nieuw bij 3FM. Earring.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone bij 3FM. Welkom tot voor nieuwe muziek Earring.
1: De slowste mens.
0: Shakira komt eraan zo meteen met Burna Boy, Adam Port, Move. Eerst tijd om het rustig aan te doen. Tijd voor de sloomste mens, waarin weer een belangrijk persoon naar het nieuws is vertraagd. Ja, aan jou de vraag om te raden wie je vertraagd hoort. Als je het weet, dan moet je meteen het antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Nou, dat is toch de lekkerste weekendsnack die je kunt bedenken. Heel culinair. Let heel goed op, het is een pittige vandaag, vind ik. Het is een beetje de cassave onder de, onder de opgaves. Luister heel goed, wie hoor je hier vertraagd?
2: Losing is never easy. Especially in a tournament like this.
0: Staartje heeft hij.
2: But these moments are part of football. We have to stay together.
0: Wie hoor je hier?
2: Be honest with ourselves. Learn from our mistakes.
0: Our Viking.
2: And use this experience to become a better team in the future.
0: Welke Viking hoor je? Als je het antwoord weet, stuur het meteen naar de NPO Luister-app.

0: 3FM Adam Poortmoe. Voor nog veel meer zomermuziek zometeen. Man at Work komt eraan. Down Under zo. Leuk.
1: De sloomste mens.
0: Eerst is het tijd voor de grande finale van de sloomste mens. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. Ja, en aan jou de vraag, wie is er dan vertraagd? Laten we even luisteren naar de opgave van vandaag.
2: Losing is never easy. Especially in a tournament like this. But these moments are part of football.
1: De slomste mens.
0: Ja, en dit wordt een hele gezellige editie, dat voel ik aan alles. We gaan spelen met Julia, David en Janne. Hallo!
3: Hallo!
0: Hallo, vertel eens, waar zijn jullie?
4: Nederland.
0: Sorry?
4: We zijn Ameland.
0: Ameland, dat is gewoon nog Nederland, hè?
4: Zeker.
0: Zeker, en hoe leuk is Ameland?
4: Echt heel leuk.
0: Wat is het leukste? Want jullie zijn op vakantie toch of niet op Ameland?
4: Nou, we zitten dus in een huisje. En in dat huisje hebben we dus een zwembad gekregen. Omdat we hadden eigenlijk een ander huisje, maar daarin zat meer klaar.
0: Oh, wauw. Maar is jullie vader of moeder dan miljonair? Dat ze dat allemaal kunnen betalen? Oh, nee.
4: Nou, opa en oma, we zijn voor opa en oma zijn we naar Ameland omdat ze 50 jaar zijn getrouwd.
0: Nou, wat superleuk. Gefeliciteerd.
4: Bedankt.
0: En gaan jullie dan ook nog vieren? Hebben jullie daar nog een leuk feest?
4: Ja, we gaan uit eten vanavond.
0: Oh, lekker. Waar hoop je op? Wat gaan jullie eten, denk je?
4: Weet ik nog niet. Het liefst pizza.
0: Oh, lekker. Nou, hopelijk hebben ze het daar dan.
4: Ja.
0: Hey, en waar gaan jullie nu naartoe?
4: Naar de vuurtoren op Ameland.
0: Oké, is dat gewoon iemand met rood haar? Of is dat een...
4: Gewoon de echte.
0: Oké, gewoon de echte. Heel goed. Ik vond hem zelf fantastisch, deze grap. Ah, fijn. Hé, we gaan naar het antwoord natuurlijk. Wie denk je dat er vandaag vertraagd is in de sloomste mens?
4: Erling Braushaaland.
0: Helemaal correct. Ja, laten we even luisteren wat het goed is, bedoel ik.
2: Losing is never easy. Especially in a tournament like this.
0: Ja, natuurlijk. Dat is het goede antwoord. Hey. Hebben jullie gekeken ook gisteravond of niet? Het was heel laat.
4: Een stukje, tot de 70ste minuut of zo.
0: Oké, toen was het nog 1-1, toch, of niet?
4: Ja, volgens mij wel.
0: Dus toen werd je wakker vanochtend, wat dacht je toen? Toen je zag dat Engeland door was?
4: Ik hoopte eigenlijk dat Haaland ging winnen, want die gunde ik het wel, maar ook wel prima vond ik het.
0: Ja, precies. Het leven gaat door.
4: Ja.
0: Zo is het. Nou, Haaland, de spits van Noorwegen, is het goede antwoord. Het levert jullie op een zak kroephoek naar keuze. We hebben verschillende smaken. Saté, cassave, naturel, Jakarta of Bali. Welke wil je hebben?
4: Saté.
0: Saté?

Stars in het weekend van 3FM. On My Soul was afgelopen week nog in Nederland. Ongelofelijke show. Het is heel raar. Ik krijg een soort memo binnen dat het een hele bijzondere ochtendshow gaat worden morgen. Met Wijnand en Jamie hier op 3FM vanaf 6 uur. En ze gaan iets doen wat onwijs vet is. Maar ik mag er nog helemaal niks over zeggen. Dat gaan ze morgenochtend pas bekendmaken. Dus radio aan morgen 6 uur, Wijnand en Jamie.

0: In Mark en Mai komen eraan zo meteen met Somjeu en Stromae.
1: 3FM.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
5: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: 150 ohm. Die klinkt wat te scherp op mijn oorschelpen.
1: Ik heb een krulletje.
0: Heb jij een krulletje?
1: Ik heb een krulletje.
0: Oké. Okay. Ja. Echt waar?
1: Ja.
0: Ben je varkentje? Een krulletje daar zo.
1: Dat maak jij ervan.
0: Huh?
1: Ja.
0: Krulstaartje. Zoveel gegeten weer. Zegt een wonder dat ik geen krulstaart heb überhaupt trouwens. Niet normaal. We moeten naar het nieuws trouwens, Mai. Hou eens even je mond dicht. Dit is Mark en Mai op de zondag. Met nu het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste... sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland... zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe... waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord... maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit... dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door... die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways... en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74... En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: 3FM. Mark en Mai.
5: Zometeen hoor je de Wodan Boys en Blindsided.
6: Lekker. En dit is Stromae met Alors on Danse.
5: En dat op de zondagmiddag. Mark en Mai tot 4 uur. Goedemiddag.

0: Somjeu en Dark Before the Dawn. Dit is 3FM op de zondagmiddag. Mark en Mai op de radio. Hallo. Dat is even leuk. We gaan even terug in de tijd naar 2015 voor Somjeu. Dan zie je dus hoe sommige dingen enorm kunnen veranderen. 3FM was namelijk in 2015 aanwezig bij een heel speciaal moment voor Somjeu. En daar werd toen het volgende opgetikt op de website 3FM.nl. Somjeu is een muziekproject van Camille. Opgericht in maart van dit jaar. Kort geleden zijn ze benoemd tot 3FM Series Quest. En...
1: Nee, talent.
0: 3FM Series Talent. Oh ja, ja. Niet Series Quest, inderdaad. Series Talent. Ja, ze zaten niet in het glazen huis in 2015. voor de Stuka-festafette speelden zij in de woonkamer van studentenhuis De Natte Haring in Den Haag.
1: Wat?
0: Wij filmden het gekke huis en interviewden de band, zodat jij er ook een beetje bij bent geweest. Maar het is wel grappig dat je dus een band hebt die nu zo groot is. En dan in 2015 was een van hun grotere concerten was, in de woonkamer van studentenhuis De Natte Haring.
1: Hilarisch. Ja, ik heb zelf echt een heel ongemakkelijk moment ooit met Somjeu gehad. Durf het eigenlijk niet te zeggen op zender.
0: In het zwembad?
1: Nee, dat was hier in de studio. Toen,
0: wat dan?
1: Ik deed toen nog de Bean & Vara Academy. Een soort van stageperiode dat je dus mee kan snuffelen een jaar lang hier bij de radioafdeling. En toen werkte nog lang geleden Domien Verschuren in de ochtend. En ik liep toen daar mee. En ik kwam dus binnen in de ochtend. En toen moest ik dus een opzetje schrijven.

0: daar op de gang hier bij drie venten wachten.
1: Was jij dat?
0: Dat was ik. En het was zo gênant. Maar ik zal daarom, ben ik daarna Sobio nooit meer vergeten.
1: Jij was even vroeg ochtend om 5:30 even de gefrustreerde stagiair.
2: En
1: toen stond ze helemaal kant-en-klaar daar. Okay.
0: Ja, maar het was een gênant moment. En wat ik al zei, sindsdien hou ik eigenlijk alleen nog maar meer van Sobio.
1: Ik heb wel eens een keer een reportage gezien van de oefenruimte. En ik kan me wel herinneren dat er inderdaad een prikbord hangt met jouw foto erop. Inderdaad, een dartbord. Ja, dat is echt waar. Ja. Maai voorbij met een dartbord met pijlen in de voorhoofd. Nee hoor, het zijn ze al lang vergeten, denk ik. Dark Before the Dance, om jij daarvoor Stromae en Aloha Dance. Een waarschuwing, als je Bonan Boys live gaat zien, de kans op een moshpit is vrij groot.
0: Ja, de Haagse band toert deze festivalzomer door Nederland en liet in de 3FM Livebox horen waarom hun nieuwe single Blindsided zo hard binnenkomt. Gitaar op standje 11 en gaan! Dit is Bonan Boys met Blindsided op 3FM.

0: Lil Nas X, That's What I Want. Dit is 3FM. Ik ben heel slim. Aankomende woensdag ga ik verhuizen met 31 graden. Oh. Zo slim voor mij.
1: Zo slim voor jou.
0: Ben ik al slim.
1: Maar jij bent wel echt slim.
0: Maandenlang uitgesteld. Ja, we moeten nog even dit, moeten nog even dat. We leven gewoon in een compleet huis. We hebben ook buurtbewoners. Het is een nieuwbouwwijk. Buurtbewoners die dan in een half af huis gingen wonen. Die zitten daar dan. Die moeten dan vervolgens alles weer leeghalen, omdat de plinten moeten worden gelegd. Ja, daar hadden wij gewoon geen zin in. Ja, nee, dan moeten we nog even. Dan zitten we lekker in een zandbak. Maar dan, we hebben gelukkig nu ook een tuin. Die is ook gewoon gedaan. In plaats van dat je dan denkt van.
1: Hebben jullie überhaupt iets gedaan?
0: Hoe bedoel je?
1: Aan jullie woning?
0: Dit klinkt heel erg verwijtend. Alsof, zie je mij niet aan als een superhandige klusser?
1: Is er iets in de woning wat jullie hebben gedaan?
0: Laat me even denken. Mai, laat me nou even denken.
1: De noodband gaat zo aan, hè?
0: Even kijken. Ja, ik heb wel gewoon zelf de mensen gebeld om afspraken te maken, ja.
1: Ja, oké, maar hebben jullie iets qua fysiek werk verricht in jullie? Hebben jullie zeg maar gewoon een kiezelsteentje ingelegd?
0: Mijn vriendin heeft een aantal dingen gedaan met haar vader. En dat is natuurlijk ook, dat klinkt echt heel erg vervelend wat ik nu ga zeggen. Maar soms is een weekendshow niet leuk. Maar soms, want dan heb je heel veel dingen. En mensen zeggen, kom je mee op zaterdagmiddag? Dan gaan we de zon in. Zeg ik, nee, ik moet werken. Vind ik ook fantastisch bij radio werken. Maar toch af en toe is het een klein beetje jammer. Maar in dit geval hebben ze dus vorige week hebben ze bijvoorbeeld heel zo'n kledingkast van IKEA in elkaar gezet. Daar zijn ze anderhalve dag mee bezig geweest. Want dat was een joekel van een kast. En dan moet ik wel zeggen, dan oprecht vind ik het wel echt jammer dat ik niet mee kan helpen. Gewoon puur omdat ik het gewoon lullig vind. Maar het is wel een makkelijk excuus om te zeggen, ik moet werken. Dat is vaak wel heel chill.
1: Maar je kan het ook, je kan ook gewoon in de avonduren helpen.
0: Ja, maar die wil het overdag doen, zeg maar. En de vader is ook een beetje natuurlijk op leeftijd. Die heeft geen zin om 19:30 s'avonds nog een kast in elkaar te zetten. Dus, maar wij zijn. En ik heb dus van de week dacht ik, er gaat nu echt eigenlijk niks tegen zitten. Wat fijn, er gaat niks tegen zitten. Geen onverwachte kosten. En ik heb iets kapot gemaakt, waardoor er dus alsnog onverwachte kosten zijn. Ik was weer te ongeduldig. En iedereen die dat herkent, heb jij een bed met een topper? Nee?
1: Nee.
0: We hebben ook maar één topper hoor trouwens. Want anders gaan ze een concert geven in de slaapkamer. Dat wil je niet. Mooi dad joke was dit, hè? Dit is een mooi dad joke. Ik heb maar één topper thuis, van anders gaan ze optreden. Nee, we hebben een bed met een topper. En ik heb dus iedere keer weer, in de zoveel tijd, dan moet je zo'n topper moet je dan draaien. Omdat anders krijg je een kuil erin. Dat is natuurlijk met alle matrassen zo. En iedere keer weer, dan staat er Annette van Swiss Sense. Die heeft dan een YouTube-videootje van 30 seconden. Ja. Hallo, dit is hoe ik uitleg hoe je een topper kan draaien. Dat is een YouTube-video van 1,5 minuut. Ik denk dat hij is 100.000 keer bekeken, 90.000 ben ik. En dus ik doe dat weer. Maar we hebben best wel een kleine kamer nu. Dus je moet die topper altijd een beetje in een hoekje duwen bij het voetenend om hem op te draaien. Maar er zijn kristallen in een museum. De Mona Lisa kan je ruwer behandelen dan een topper. Want ik pak die en ik trek hem voorzichtig omhoog en ik hoor al iets scheuren. En ik denk, oh nee. En dan zit er dus ergens in die topper zo'n ding. Wat er ook in een topper zit. Ik weet niet wat erin
1: schuim,
0: zit.
1: Schuim.
0: Magische zachte dwergjes. Die zorgen voor lichtcomfort. En één zo'n dingetje is nu dus schuin gaan zitten. En dan gaat dat als een domino effect. Dan trek ik. En nu heb ik dus een soort van. Ik heb Limburg als matras. 1,5 heuvels. En ik heb het geprobeerd in elkaar te slaan. Ik heb geprobeerd er met een stoomwas overheen te gaan. Het is niet meer plat te krijgen. Kijk je dus wat zo'n ding kost.
1: Ja,
0: €500-600.
1: Ja.
0: Nou, we schrikken ons. Dus,
1: maar goed.
0: Maar is er iemand?
1: Je laat ook al iemand verhuizen voor jullie, zeg maar.
0: Het is niet heel raar, toch? Dat is niet heel raar.
1: Ja, wij hebben alles zelf gedaan.
0: Ja,
1: we hebben alles zelf geklust.
0: Maar dus is er iemand die nog is die topper nog te redden? Of is het gewoon klaar?
1: Zo.
0: Ja. Dat is eventjes, ik weet dat de 3FM-luisteraar is namelijk alwetend. Ik weet niks, de 3FM-luisteraar is alwetend. Daar zitten af en toe ook een paar dombo's tussen, maar 99% is echt een zeer helder licht. Dus laat het even weten in de NPO-luisteren als je me kan helpen. En zo niet, is ook helemaal goed, hè. Dan stuur je gewoon, Mark, ik kan je niet helpen. Draai lekker.

0: en Mr. Know-It-All. Zometeen hoor je Kate Ryan.
1: Deschante.
0: En ook de nieuwste van Fred. Fred met DT.
2: Fred met DT, appeltje water heet hij. Jij had net Mark van der Molen had net een dilemma gedeeld over zijn topper. En dan denk je, topper van de toppers? Nee, topper van een bed.
0: Ja, ik heb Jeroen van der Boom in mijn huis staan.
2: Nee, dat is niet wel gezellig.
0: Ja, mijn topper is kapot gescheurd. En dat is net voor de verhuizing. Dacht ik, nou ja, we hebben geen tegenvallende kosten meer. En dat gaat nu 600 euro kosten voor de topper vervangen. Dat is op je matras is dat. Maar dat kan je, dat blijkbaar na wat ik al zeg, kunstwerken zoals de Mona Lisa kan je ruwer behandelen dan een topper. We hebben weer aan het hart dat ingetrokken. Nu zit er een soort bobbel in. Dan heb ik Limburg als een matras. Maar
2: jij kijkt altijd zo'n instructievideo hoe je dus een topper kunt omdraaien.
0: Saskia die
2: legt het allemaal uit. En Saskia ziet er dus ook uit alsof ze in een beddenwinkel werkt. Jij ziet er ook gezellig uit.
0: Slaapspecialist heet ze.
2: Kort, pittig kapsel. Blond ook. Met een pittig, gezellig montuurtje qua bril.
0: Ja.
2: En zij legt dus uit hoe je topper dus kunt omdraaien. En dat legt ze dus zodanig uit dat je denkt, dit is easy peasy lemon squeezy.
0: Ja, lief hè. We moeten horen hoe dit gaat. Het is heel lief.
3: Wil je zo lang mogelijk genieten van je topper? Dan raden we je aan deze elke week te keren en te draaien. Hierdoor verleng je ook de levensduur van je topper. Topper. En behoud je je comfort.
0: Comfort. Nou, dan zie je dus mensen
3: trek hier. Trek de topper naar je toe.
0: Ja.
3: Deel deze door de helft. Doe de topper met zijn voeteinde naar het hoofdeinde. En het hoofdeinde naar het voeteinde.
0: Deze
2: dit ziet eruit als een boterham die zeg maar even zo wordt geklapt. En dan weer aan de andere kant zeg maar zo
0: maar
2: makkelijk.
0: Deze man
2: gaat
0: doet het alsof het zo licht is als een veertje. Terwijl onze topper is loodzwaar. We moeten met 5 mensen moeten we dat ding. Maar het grappige, weet je, deze video wordt nog leuker.
2: Ja.
0: Als je dus het echt denkt aan een topper als Gerard Joling. Dus stel je denkt nu aan René Vroeger of Gerard Joling en je luistert naar deze instructies.
3: Je comfort.
0: Moet je opletten. Oké, dit gaat over Gerard Joling.
3: Trek de topper naar je toe. Deel deze door de helft.
0: Top.
3: Doe de topper met zijn voeteinde naar het hoofdeinde. En het hoofdeinde naar het voeteinde.
0: Kom maar even hier, Geer.
3: Leg nu de topper gelijk met de matrassen.
0: Oké. Nou, ik wil wel liggen op een matras hier.
3: Daarnaast kun je de topper ook in de breedte keren.
0: Oh, lekker. Ik ben echt een hele flauwe bui vandaag. Nou, dan zie je dus nu in stilte zet er ook niet eens even een muziekje onder. Zie je die man die topper draaien. Komt er nog closing?
3: Heb je een splittopper? Keer deze dan alleen van links naar rechts bij de hoofdeinde.
0: Oh, gelukkig.
3: Laat dus de split bovenaan liggen.
2: Split.
3: Wil je meer weten over onze topmatrassen?
2: Welke split?
3: Ga dan naar
0: www.swisscents.nl. Jullie liggen een split. Nou goed. We hebben de Gerard Joling invitatie af kunnen strepen van vandaag. Godzijdank. 4:30 op zondag.
2: Dit is een andere topper.
0: Ja, zeker. Een uitnodiging gekregen heeft om lid te worden van de Recording Academy. De club achter de Grammy Awards. Dat is toch... Een

0: 37 Broadway. Ze stond op Times Square. Dat is misschien een beetje overtrokken wat ik nu zeg. Maar wat platenmaatschappijen tegenwoordig heel slim doen. Je hebt op Times Square in New York. Dat is natuurlijk dat hele grote plein daar.
1: Ja.
0: Waar het een en al vol hangt met billboards en reclames en zo. En daar heb je dan eigenlijk het grootste reclamebord. Is dan het gebouw wat daar in het midden staat. En daar heb je dan... daar koopt Spotify. Koopt daar dan dus wel eens met platenmaatschappijen. Koopt ze daar dan ruimte in. En dan zie ik dus wel eens... Nou, bijvoorbeeld zelfs Jan Smit heeft daar wel eens gehangen.
1: Ja.
0: En dan plaatst Jan Smit van... Wow, ik hang op Times Square. En dan denk ik, hoe kan Jan Smit daar hangen? Te midden van Coca-Cola. En al die andere grote merken. Maar dat is dan volgens mij... Kopen ze dat dan in voor 1,5 seconden. En dan moet er dus, zeg maar, iemand moet daar dan staan... om daar heel snel een foto van te maken.
1: Nou, want, het is wel gewoon super vet, toch?
0: Het is super vet. Maar stel je voor dat je dus die ene bent die die foto moet maken. Ja, Jan, ik ga wel even naar Times Square. En dat je net die 1,5 seconde dat je gebeld wordt op je telefoon... dat je die foto niet kan maken.
1: Dat is
0: wel echt balen, toch?
1: Dat is wel echt balen.
0: Volgens mij kost die 1,5 seconde alsnog gewoon een ton.
1: Ja, dat is wel echt balen. Maar ik denk wel dat ze dus dusdanig weten hoe laat en wanneer het gebeurt... dat ze uiteindelijk zo'n foto hebben. En ik verwacht ook dat de artiest die ik dus nu ga tippen... wellicht ook wel over een paar jaar daar op Times Square staat.
0: Oh,
1: namelijk,
0: ik ben heel benieuwd.
1: Fred met DT. Je hoort het goed, Fred met DT. Dat is een beetje mijn nieuwe favoriete artiest. En achter die naam schuilt David Bouwman... die je misschien nog kent als Boer Harm van Brommerskieken.

0: Heng. En dan had hij zo'n masker op zijn hoofd. Nou, dat masker is inmiddels af. En hij vaart dus nu zijn eigen muzikale koers. Al moet ik eerlijk zeggen, als je je ogen dicht doet, dan zou je bijna denken dat dit dan Faber Yeo is.
1: Ik doe mijn ogen even dicht.
0: Doe je ogen dicht. Luister goed. Dit is dus nieuwe muziek van Fred met DT. Perfect voor dit

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Dit lijken me ook gewoon twee gasten die stel ze zouden in dezelfde straat wonen. Dat dat dan echt zo'n duo in de straat is die allemaal kattenkwaad uithaalt.
1: Snap je wat deze twee?
0: Ja.
1: Nee, man.
0: Martin Garrix, een beetje zo. En dan Ed Sheeran die dan zit aan te moedigen.
1: Nee.
0: Ja, man, je moet gewoon aanbellen en dan wegrennen.
1: Dit zijn de twee braafste jongens van de klas.
0: Oh, dat zijn voor die jongens.
1: Ze zijn allebei die vooraan zitten en gewoon alles goed doen.
0: Ja, ook, ja,
1: dat is ook met muziek zo. Alles wat ze maken is een hit.
0: Ja.
1: Dus ja, ze kunnen eigenlijk niks verkeerd doen.
0: Ja, en dit zijn van die gasten die dan op school zeiden van... ik heb echt slecht geleerd. En dan een 9 haalden.
1: Ja.
0: Ja. Dat ze ook een liedje uitbrengen. Nou ja, we weten niet zo goed of dit een leuk liedje is. En dan wordt het weer overal nummer 1.
1: Ja, gewoon een soort van bescheiden proberen te doen, maar uiteindelijk...
0: Dames en heren, de stuutjes van de muziek. Martin Garrix en Ed Sheeran, zo gaan we ze vanaf nu noemen. Er zijn van die artiesten die je gewoon harder wil zetten. Er zijn ook artiesten waarbij je juist even stil wil zijn. Nou, Phoebe Bridgers hoort absoluut in die laatste categorie. Want in haar nieuwste single Lost Boys gebruikt ze het verhaal van Peter Pan als metafoor. Voor mensen die blijven wegrennen en nooit echt volwassen lijken te worden, gebruikt ze The Lost Boys, de verloren jochies,

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys. Zometeen na het nieuws van 2 uur hoor je onder meer Eminem, Sing for the Moment, maar ook de Bauza met Magnetic. Maar nog veel belangrijker, na het nieuws van 2 uur maak je kans op een 3FM verrassingspakket. En hoe je dat kan winnen, is als je meedoet met het volgende radiospel.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Dat werkt als volgt. Heb jij ooit een keer in jouw hele lange of korte leven, heb jij ooit een keer een bekend iemand in het wild gespot? Dat je op straat loopt, dat je denkt, frek, daar staat hij te wachten bij de metrohalte. Of dat je misschien wel bij een concert bent en dat iemand naast je in het publiek staat te hossen en te zweten en te dansen, dat je denkt, holy shit, dat is die ene bekende persoon. Hebben we wel eens een keer een verhaal gehoord van iemand die stond in een kroeg en die was zomaar ineens met een wereldster een biertje aan het doen.
2: Afgelopen weekend was het Down the Rabbit Hole, hè? Ook wel echt de plek waar de celebs rondlopen. Misschien zag je daar ook wel een celeb en kun je dus nu meedoen aan ons spel.
0: Of misschien heb je wel eens een keer, zoals een van de allerbeste verhalen die we ooit hebben gehad, heb je bij een treinstation Mart Smeet gezien met een softijsje met daarop Disco Dip. Heb jij zo'n verhaal? Stuur je verhaal door naar de NPO Luisterapp. Vermeld alleen niet om wie het gaat. Want als Mai en ik weten te raden wie jij gezien hebt, dan krijg jij een 3FM verrassingspakket. Ik heb zelf een keertje Formule 1-coureur Liam Lawson op het vliegveld van London Heathrow gezien. Toen had hij als sleutelhanger, was een leuk detail, had hij als sleutelhanger had hij de Lightning McQueen van Cars.
2: Ja.
0: Wat toch leuk is voor een Formule 1-coureur.
2: En ik zag Shaboozy voor Paradiso een half uur voordat hij dus moest optreden. En toen was ik helemaal aan het vertellen dat ik hem dus veel draai hier op 3FM, maar hij vond de jas van mijn vriend mooier dan mijn verhaal.
0: En het hoeft natuurlijk geen internationale wereldster te zijn. Het kan ook gewoon het kan natuurlijk ook gewoon
2: Tim de Wit zijn.
0: Henry Schut. Tim de Wit vind ik een beetje voorbeeld. Ja, ja, zeker.
2: Laf Tim.
0: Zeker inderdaad. Ja, nee, als ik hem nu zou zien, dan zou ik ook alles hebben handen laten vallen om hem te knuffelen. Heb jij ooit een keer een bekend iemand in het wild gespot? Stuur je verhaal naar de NPO Luisterapp. Vermeld alleen niet wie het is.

0: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
15: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
17: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
18: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmaier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pap, die moeten we hebben.
21: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
23: onlineveilingmeester.nl.
24: Fix die ruit voor je vakantie.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
27: Online.

0: nog 2 uurtjes.
1: Zin in!
0: De uitzendvergunning is verlengd voor de komende 2 uur. De bouwzaam, ik derde, komt eraan. M&M zingt voor de moment. En misschien wel jouw kans op een 3FM verrassingspakket als je meedoet met Rara.
1: Welke celeb heb ik gezien?
0: Heb je ooit een celeb in het wild gespot? Heb je daar een leuk verhaal bij? Een leuk, aandoenlijk, gezellig verhaal? Stuur het vooral door naar de NPO Luister. Vermeld alleen niet om wie het gaat, want Mai en ik moeten dat vervolgens gaan raden.
1: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. 3FM.
1: Ster. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: 3FM. Mark en Mike. Zometeen hoor je Somber, My Body Isn't Ready. De teamtune van de Friends TV-serie Rembrandt's I'll Be There For You.
19: Maar eerst even lekker dansen met de Bauza. Dit is Magnetic.

0: gisternacht eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker. Dan is Pay aan het optreden. En dat is dan het enige voordeel van de late starttijd van Noorwegen-Engeland. Ze konden na hun optreden op het vliegveld naar de wedstrijd kijken. Het personeel had daar speciaal een beamer op een muur gericht in de wachtruimte. En dat posten ze op een Instagram-story dat ze aan het kijken waren. Hopelijk ging de vlucht beter dan de wedstrijd. Anders was dit meteen hun laatste single.
0: Ik wou zo erg. Ik heb echt genoten van Haaland. Ja. Mijn ontdekking, zeg maar, ik weet niet hoe het bij mensen thuis is, maar mijn algoritme is alleen nog maar Haaland.
1: Zelfs mijn vriendin, die liet dat zien. Die zegt van, moet je kijken wat ik allemaal aanbevolen krijg. En dat was alleen maar die gast.
0: Ja, alleen maar Haaland.
1: En ze haat voetbal, hè? Ze haat
0: voetbal. Nee, ik ben wel dus weer wederom van door Haaland meer van voetbal gaan houden.
1: Ja.
0: Het schijnt dat deze man, gisteren gehoord, een tassenverslaving heeft. En dan specifiek een hele dure tassenmerk, namelijk de Birkin. De Birkin-tas. Ja. We hebben het echt over duizenden, zeg maar. Maar hij heeft dan ook zo'n collectie met tassen die dan 500.000 waard zijn, zeg maar. Nou, het is toch wel een leuke anekdote, toch, van Haaland. Zo lomp dan op het veld, hoe lomp hij dan soms kan lopen.
1: Ja.
0: Hij heeft dan wel zo'n hele mooie tassencollectie.
1: Ik zie hem ook wel zo met zo'n tasje spelen op het veld.
0: Zou me niks verbazen en dan kopt hij alsnog zo'n bal erin.
1: Om er goed in evenwicht te blijven.
0: Ja.
1: En dan een labellootje uit de tas met je droge lippen krijgt tijdens het koppen.
0: Op zoek naar een nieuwe sensatie dus de aankomende week, anderhalf week.
1: Nou, ik mag toch wel hopen, dat is mijn voetbalinteresse wordt dat eens in de zoveel jaar piekt dat weer.
0: Ja.
1: Door dus dit soort evenementen.
0: In één keer ben jij dus een sportfanaat, ook wel heel interessant.
1: Ik mag toch hopen dat Argentinië toch wel uiteindelijk, want dit wordt wel echt een ruwe wedstrijd. Ik klink nu echt als een voetbalexpert, want hele jaar door roep ik alleen maar dat het enige wat ik weet van voetbal is FIFA 99. En dat is de laatste keer dat ik ook maar iets van voetbal heb gevolgd. Maar dat je nu Engeland-Argentinië, dat wordt wel, daar kijk ik wel naar uit. Zeg maar ook met de geschiedenis van David Beckham destijds, met gemiste penalties. En
0: het wordt smullen aankomende dinsdag.
1: Toch wel weer leuk. En hoe lekker is het als... En dat vind ik ook nog... Er is ook nog een ander land waarvan ik misschien hoop dat ze wereldkampioen worden. En dat zeg ik niet graag, maar dat is Spanje. Omdat Trump heeft dus van de week weer tegen Mark Rutte lopen ranten over dat hij Spanje een waardeloos land vindt. En Spanje wil ik niks mee te maken hebben. Spanje moet uit de NAVO. En Spanje is een verschrikkelijk land. En dan hoop ik toch stiekem dat als Spanje wereldkampioen wordt, dan moet Trump hun die wereldbeker uitreiken. Succes daarmee!
0: Ja. Hey, vorig jaar juni speelde Sommer nog in de Tolhuistuin. En over 5 weken staat hij dus op de mainstage van Lowlands. In ieder geval, dat is mijn verwachting. Het is nog niet bevestigd, maar ik denk het wel. Maar ja, je kunt het wel vergelijken met een soort van muzikale versie van promoveren in recordtijd. En als je ziet hoe elk nieuwe nummer de hitlijsten binnenstormt, is dat eigenlijk helemaal niet zo gek.
1: En van vorig jaar juni de Tolhuistuin en nu Lowlands. Wauw. Ja.
0: Lowlands, mainstage waarschijnlijk, hè. Dit is zijn allernieuwste My Body Isn't Ready.

0: Harriette.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Hey. Ja, is het Harriette of Harriette?
1: Henriette.
3: Henriette, nou, goed om te weten. Henriette,
0: Jerry Henry.
3: Oh ja. Jij bent onze slapspotter van vandaag. Wat dus betekent dat jij in jouw leven, in jouw lange leven, een bekend iemand hebt gezien.
0: Net alsof ze 80 is.
3: Nee, nee, maar het is überhaupt, een jaar is al lang, hè, Mark?
2: Ja, dat is.
3: Maar goed, in jouw leven heb je dus een bekend iemand gezien. En Mark en ik moeten dus samen raden wie jij dus in het wild hebt gespot. Als wij weten te raden, wil jij dus een 3FM verrassingspakket. Maar niet alleen jij. Ook degene die als eerste het juiste antwoord hebt via de NPO Luister-app, wint dus een verrassingspakket. Dus ik zou zeggen, spits je oren. Harriette, of Harriette, sorry. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Wanneer was het?
1: Gisteravond.
2: Nee. Oh. Nee.
0: Waar was het?
1: In een restaurant hier in de buurt van Sipkelo.
0: In de buurt van?
3: Waar?
1: Sipkelo.
0: Ah, ja.
3: Sipkelo?
1: Ja, in Diffelen.
3: In Diffelen? Nou, ik hoor allemaal.
0: Sipkelo in Diffelen niet? Jij bent toch ook helemaal gek? Dus even Sipkelo in Diffelen. Hallo.
3: Even voor mijn beeldvorming. Is het een dorp? Hoeveel mensen wonen daar?
1: Een dorp? Ja, ongeveer 1500 mensen.
3: Oké, en daar in een, zeg maar waarschijnlijk het enige restaurant, daar heb je dus een bekend iemand gezien.
1: Ja, precies.
0: Wat gebeurde er?
1: Nou, we kwamen binnenlopen, gingen het tafeltje naast diegene zitten en ineens ging het lampje branden. Verrek. Dat is hem.
0: Huh?
3: En was deze persoon in kwestie dus daar ook om te eten?
1: Ja en nee.
3: Ja en nee, het was ook een soort van werk.
1: Ja, precies.
0: Oké. En dezegene zat naast je te eten. Wat lag er op het bord? Kon je het een beetje in de gaten houden?
1: Nou, de twee personen waarmee hij was, waren wel aan het eten, maar diegene niet.
3: Wat zei je nou? Met wie was
0: hij
3: aan?
0: Hij was met twee personen, die waren aan het eten, maar hij niet.
3: Personen waren aan het eten en hij niet.
0: Oké.
3: En ziet hij er ook uit alsof hij weinig eet?
1: Ja, hij is niet de dikste, nee. Inderdaad.
0: Nee, oké. Okay.
3: Oh.
0: Was er een cameraploeg bij?
1: Ja en nee.
0: Ja en nee. Dus er waren camera's bij.
1: Nou, niet op dat moment, maar ik kon duidelijk zien dat het wel een ploeg was.
0: Oké.
3: Dus ze kwamen helemaal in Sipkelo in Diffelen. In het enige restaurant kwamen ze daar dus eten en waarschijnlijk ook filmen. Maar was het een pauze? Was het meer in de vorm van een pauze? Of wilden ze daar gaan filmen ook, in het restaurant?
1: Niet daar filmen. Het was echt eventjes lekker eten, overleggen.
3: Zo.
1: En door.
0: Oké,
3: en ik toch nieuwsgierig. Wat is er allemaal in Sipkelo in Diffelen waarbij je dan denkt, hé, hier
0: dat gaat
3: een camera,
0: daar
3: gaan we filmen.
1: Dat kan ik nu nog niet zeggen, want dan verklap ik.
0: Noem het te makkelijk. Oké, waar kennen we deze persoon van?
1: Van tv. Hij is acteur en hij maakt ook series.
0: En welke leeftijdscategorie moeten we horen?
3: Hij doet gewoon alles, hoor ik.
1: Hij is 52.
0: Hij is 52? Oh,
1: ja.
0: Oké.
3: Okay.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?

0: Tibo en Kesha, je hoorde Timber. Dit is 3FM, we zitten midden in het radiospel.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
2: En dat is Henriette. Hallo Henriette. Jij hebt dus een bekend iemand gezien, wij moeten raden wie dat dan is. Ik ga even je verhaal samenvatten. Het was gisteravond in Sipkelo in Diffelen. Een dorpje waar 1500 mensen wonen. En in het enige restaurant van het dorp ging jij eten. En naast jou ging een bekend iemand zitten. Hij heeft zelf niet gegeten, maar ging wel draaien in de buurt van Sipkelo. Vandaar dus ook dat hij dus in het restaurant zat. Het is een man en rond de 50 jaar.
1: Ja, klopt.
2: Nou is het dus zo, Mark mag een gokje wagen, ik dus ook. En ik denk dat mijn antwoord waarschijnlijk gewoon goed is. Dus ik ga het gewoon meteen zeggen. Hij is eigenlijk ook gewoon een alleskunner. Dus is het Daan Schuurmans?
1: Nee.
2: Nee.
0: Niet.
2: Ondertussen zie ik dus dat Mark hier in mijn linkerooghoek... dus bij het restaurant waar jij gisteravond hebt zitten eten...
0: Even kijken
2: wat er allemaal wordt geserveerd en zo. Deze nieuwsgierige...
0: Even kijken, is het misschien Victor Reinier?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet? Oké, heb je dan misschien nog een hint voor ons... die de 3FM-luisteraar de goede kant op kan sturen?
1: Jazeker, Fort Alva.
0: Pardon?
1: De serie van vroeger, over een school. Daar speelde hij in als jonge knaap, met lange blonde krullen.
0: Ik heb wel begrepen dat Fort Alpha, ik heb dat dus nooit gekeken. Ik heb niet ook echt zo'n idee waar het precies over gaat. Maar ik heb wel gelezen dat daar een revival van komt.
1: Oh,
0: ja. Ja.
1: Nice.
0: Ja, dus ik nu intik Fort Alpha, dan staat er nieuwe beelden Fort Alpha 2026.
1: Wauw.
0: De iconische tv-serie komt in een vernieuwde reeks na 30 jaar terug op het scherm bij de Avro Tros. Wat een omroep. Oké, Henriette, dan gaan we het nog even afwachten. En jouw vraag staat natuurlijk nog steeds.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Laat het me weten via de NPO Luister. Degene die ons als eerste de goede kant op stuurt... krijgt een 3FM verrassingspakket. Dit is Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Disclosure en Sam Smith, je hoorde Latch. De 3FM, we zitten midden in het radiospel.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: En dat is Harriette.
2: Yes, Harriette. En nog heel even kort je verhaal. Het was gisteravond in Sipkelo in Diffelen. In het enige restaurant van het dorp zat een bekend iemand. Hij speelt in films en is ook presentator van rond de 50 jaar. Het is geen Victor Reinier of Daan Schuurmans. En de hint die je gaf was, hij speelde in de serie Fort Alpha.
1: Ja, klopt.
2: Nou, toen zei jij die hint en dat was voor heel veel luisteraars van ons. Ja. Het moment dat ze dachten, ik moet mijn telefoon pakken, ik moet het juiste antwoord sturen. En ja, ze komen nog steeds binnen. Maar we denken dus nu wel zeker te weten wie het is. Hè? Er komt één naam ongelooflijk veel binnen. Dus is het...
0: Zullen we het allebei tegelijk zeggen eens een keertje voor de gein?
2: Drie.
0: Wacht even, dan moet ik even toepasselijk... Wacht even hoor, ja. Ach, wat zijn die mappen toch allemaal chaotisch. Op die, dat komt door mij hoor. Ja, ik heb het gevonden.
2: Okay, 3. 2. 1. Tycho Gernand.
1: Ja, dat is het.
0: Is ook inderdaad, Tycho Gernand, wat leuk zeg.
2: Maar het is wel een opvallende verschijning, toch?
1: Nou, echt. Ja.
2: En helemaal het dorp was... van Sipkelo van, in Diffelen.
0: Maar jij zegt dus, hij was niet aan het eten en die andere twee wel. Stond hij stijf van de kook?
1: Nee, grapje. Dat niet. Nee.
2: Jezus, Mark. Nee. Flauw weer. Nou goed, hij was gewoon serieus gewoon druk aan het repeteren. Hoe zeg je dat? Aan het voorbereiden voor de opnames.
1: Ja, overleggen. Hij had ook een zendertje op. Dus ze waren echt wel aan het schieten gewoon ergens in de buurt. En we hoorden dus via de bediening dat ze een nieuwe serie aan het opnemen zijn. Tycho in de. Net als Tycho in de psychiatrie. Tycho in de GHB. En er was nu Tycho in de, volgens mij, Zuidgate. De Zuidgate hier in de buurt.
0: Tycho in de Zuidgate.
2: Oh. Nou, en het leuke is, Tycho die is dus nu ook aan het filmen voor inderdaad Fort Alpha, de remake. Dus je ziet hem binnenkort ook weer terug, dus via Avrotros. Harriet, je hebt het dus fantastisch uitgelegd. Maar je bent niet de enige winnaar. Want ook Harror, jij was de eerste apper via de NPO Luister-app.
0: Wie?
2: Gefeliciteerd, Harror.
0: Harror.
2: Wow. Jij bent de allereerste. Nee, jij bent de allereerste apper. Gefeliciteerd. En Harriet, jij krijgt dus ook een 3FM verrassingspakket. Maar ook een krant met 2 kijkgaten.
0: Jij krijgt een prachtige krant met 2 kijkgaten. Handmatig geknipt door Mai en mijzelf.
2: Ja.
0: De vraag is alleen, welke krant mag het worden?
1: De Volkskrant.
3: Heb jij ook een celeb in het wild gezien?
4: Geweldig!
3: Stuur dan jouw geweldige verhaal naar de NPO Luister-app.
4: Woe!

0: Joshua, Peter, Inside My Mind. Het is fijn om te horen dat als je Inside Your Mind gaat, dat je nog 3 minuten lang iets hoort. Bij mij zou het echt gewoon 10 minuten stil zijn. Gisteren kreeg ik dat verwijt, we waren aan het barbecuen. En toen werd er iets tegen me gezegd. En toen zei ik, oh sorry, ik was niet... Toen zeiden ze, waar zit je aan te denken? Toen zei ik niks.
1: Gewoon in je nothing box, noem je dat.
0: Toen zeiden ze, het waren ook twee dames, die zeiden, dat kan niet. Ik zeg, dat kan zeker wel.
1: Ja, mannen hebben een nothing box.
0: Ik was aan het staren naar de horizon. Je was gewoon ergens aan het... Je was gewoon in gedachten verzonken. Ik zei, nee, ik was wel verzonken, maar in niks. Ik was verzonken in leegte. Ik dacht aan helemaal niets. En vrouwen lijken, die zeggen dat... Ze waren boos bijna op me. Omdat ze zeiden, wat lijkt me dat heerlijk. En ik ben zo jaloers dat je dit zegt, want dit kunnen wij niet. Kan jij dat ook niet, Mai?
1: Ik kan het wel.
0: Jij kan ook aan niks denken.
1: Dat vind ik heerlijk.
0: Oh, wauw. Ja. Maar maakt jou dat dan heel bijzonder in het vrouwensegment?
1: Ik denk wel dat ik een bijzonder wezen ben. Dat denk ik wel. Een bijzonder soort. Ja, dat denk ik echt.
0: Oh, okay.
1: Maar goed, dat is ook lekker om dat tegen jezelf te zeggen. Dan
0: zeker,
1: heb je toch een beetje speciaal gevoel.
0: Ja, nee, daarom. Zo kan je alles regelen natuurlijk. Hè.
1: Je hoorde net de 3FM Talent. Joshua Peter met Inside My Mind.
0: Yes, Jantje Peters. Zometeen The Haunted Youth en Forget Me. En de nummer 1 uit Letland, Bulgarije en Moldavië. Bibi Rexha, Faithless New Religion.
2: 3FM. Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: I am Vaiana of Motunui.
11: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: The ocean chose you.
11: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemers

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
14: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
15: De Hotter Tunes zometeen, Forget Me. Dat is hun allernieuws, dat hoor je Ingrid. Tu es wat tu. Maar eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. 3FM.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
21: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
23: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
24: The stories are true.
25: The story has just begun.
26: Disney's Vaiana, kom tot leven.
27: See her light up the night in the sea. She calls me.
28: Are you ready to be the hero?
26: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
23: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
29: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
30: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
31: Kom naar Museum Batavialand.
32: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
31: Parkeren kan bij Bataviastad.
32: Dus kom naar Museum Batavialand.
33: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
34: Kia. Movement that inspires.
32: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
31: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
15: 3FM. Mark en Mai. Zometeen Tu es voor tu van Ingrid. Script en superheroes.
35: En dit is 21 Pilots met Ride.
15: En dan tussendoor even een trivia feitje over piloten. Want bij de KLM zijn op dit moment 2700 piloten ongeveer werkzaam. Dat ik dat weet. Niet 21, maar meer.

0: Bibi Rexha en Faithless New Religion. Beste Mai, stel jij mag een nieuwe religie starten. En jij mag 3 geboden verzinnen waar heel de wereld zich aan moet houden. Wat zou je dan kiezen voor Mai's New Religion?
1: Als je eet, dan sowieso smakken is vervelend. Maar ook dat geluid van dat je zeg maar ademt tijdens het eten vind ik heel irritant.
0: Is er een hint naar mij?
1: Nee. Gewoon bij. Ik ken wat mensen die dit dus doen. Dat vind ik echt heel irritant.
0: Nog steeds denk ik dat het een hint naar mij is. Maar oké, prima. Als je zegt
1: moet wel zeggen, als ik jouw filmpjes kijk, denk ik wel bij mezelf. Oh ja, volgens mij komt er ook heel veel lucht uit je mond tijdens het smakken. Nou goed, dat vind ik heel erg.
0: Heel de dag komt er lucht uit mijn mond. Maar dat is wat anders, ja.
1: Vervolgens, teennagels knip je nooit bij mij in de buurt.
0: Oké. Heb je daar veel last van, dat vreemden dat doen bij de bus?
1: Nee, maar vooral mijn vriend in de buurt. Ja. Heel irritant.
0: Oké, dat zijn de 2. En nog een 3e gebod.
1: Geen oorlog.
0: Oh ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Smakken, teennagels en oorlog. Ja, dames en heren, oorlog. Ik sluit me aan bij de religie.
1: Welkom.
0: Maestro Mai.
1: My Way.
0: Zo heet het, ja. The My Way.

fijne band is dit, zeg. Ik had een heel mooi stukje erover voorbereid. Maar ik heb 32 tabbladen openstaan op mijn scherm. En ik kan mijn tabblad niet vinden. Even kijken. McDonald's, Reddit, Instagram, 3FM, Box, NOS.nl. Ik heb hem! Ja! Oh, dat zijn drie alinea's. Ja, dat red ik niet meer in 4 seconden. Nou goed, hier is Forget Me, de nieuwe van The Haunted Youth.

0: The Script en Superheroes.
1: Gisteren stonden ze nog in het Johan Cruijff Arena samen met Luke Combs.
0: Oh joh!
1: Als special guest.
0: Ik vind het toch wel bijzonder dat een Luke Combs van Fast Car, dat die natuurlijk een hele...
1: You're in a fast car! Dat lijkt er meer op, denk ik.
0: Ja, dat is zeker zo. Maar dat vind ik het toch wel bijzonder dat hij zo... Nou ja, snap je wat ik bedoel?
1: Dat hij er stond.
0: Nou ja, gewoon, ik bedoel, ik ken hem alleen van Fast Car, maar de man heeft natuurlijk ongetwijfeld veel meer gemaakt.
1: Country is zo'n grote genre, niet alleen in Amerika, maar nu ook in Nederland geworden. Dus zelfs Waylon heeft met tranen in zijn ogen verteld tegen RTL Boulevard hoe bijzonder het eigenlijk wel niet is dat country zo'n een nieuw leven heeft gekregen hier in het koude kleine kikkerlandje. Het is wel behoorlijk warm hier, maar goed.
0: Stel, je bent een Michelin-chef, maar mensen kennen je alleen maar van die lekkere bitterballen die je frituurt. Of je bent schilder en je maakt de allermooiste portretten, maar je wordt alleen maar gevraagd om een plafond te sausen. Dat je denkt, hé, ik kan zoveel meer. Ingrid heeft veel meer in haar mars dan je denkt, want je kent haar van tu e fois tu. Maar de Italiaanse zangeres noemt zichzelf geen artiest. Zij noemt zichzelf een emotion maker. En als je haar alleen kent van deze track, dan is dat eigenlijk heel erg zonde. Want ze kan namelijk nog zo ongelooflijk veel meer. Ik zat dus eventjes te zoeken naar wat Ingrid allemaal maakt. Maar moet je eens even luisteren. Dit zijn toch echt hele mooie dingen.

0: En dan scroll je door naar de volgende moment. En dan zie je gewoon allemaal hele mooie dingen die voorbij komen qua muziek. En dan denk ik, hoe krijg dit ook, moet je dit horen. Maar goed, dit is dus dezelfde vrouw die je hoort op deze track.
1: Echt waar?
0: Ja, dat is echt waar.
2: Wow.

0: Thieves met Evolution. Ja, Nothing But Thieves speelde hun eerste officiële Nederlands optreden op 4 april 2015... in de kleine zaal van Paradiso in Amsterdam. In januari 2027 staan ze 2 dagen op rij in de Ziggo Dome. Nou, dat is nog pas een Evolution. Evolution!
1: Evolution. Nothing But Thieves, zometeen Antoon, de enige. Ook natuurlijk weer een vertrouwde aflevering van het ministerie van Zwoele Zaken. Ik heb de afgelopen weken echt geprobeerd de zwoele eer hoog te houden. Maar dat kan niemand beter dan myself. Eerste man, en dat vind ik dan toch wel fijn. Jonas Blue deelt graag uit aan beginnende muziekproducers. Zo heeft Jonas Blue allemaal gratis instellingen online gezet van zijn favoriete muziekplugins. Van hoe kan je een vocale vet mixen? En hoe kan je een gitaar vet laten klinken? En hoe kan je een beat precies mixen zoals je dat graag wil laten klinken. Allemaal persoonlijke instellingen heeft hij online gezet. En dat vind ik wel verfrissend dat je eens een keertje ergens op klikt en een keer geen paywall krijgt. Dan klik ik op AD Gelderland. Dan staat er dit ijshoorntje is heel bijzonder. Dan klik ik op het ijshoorntje van AD Gelderland. En dan staat er €12 graag om dit te lezen over het ijshoorntje. En dan denk ik, Jonas Blue, doe het ook gewoon graag.

0: meisje.
1: Psst. Psst. Heb je tegen mij?
0: Hé, hey, meisje. Ja, het is even onwennig om in de studio te doen in plaats van 3 uur 's nachts met mijn raam zo half omlaag van de auto. Nee hoor, is dat echt, dat mannen denken wel echt dat dat werkt, hè? Pst, in Rotterdam in ieder geval wel. Hé, hey, pst, meisje. We denken dat dat een hele goede openingszin is. Maar ik zie meiden nooit echt enthousiast reageren als mensen, als
1: nou,
0: mannen dat
1: zeggen,
0: doen.
1: Ik heb het echt al heel lang niet meer gehoord. Dus,
0: oh jeetje, toch een kind gekregen, hè?
1: Ja.
0: Is dat het dan?
1: Die glans is weg, hè?
0: Nou zeg,
1: die glans
0: dat,
1: van mij
0: dat is helemaal niet zo. Zeg dat eens even niet.
1: Oh, wat fijn dat je dat voor mij zegt.
0: Ja, nee, ja. Dat vind ik niet. De glans is weg.
1: Nee, maar dat zeggen ze wel eens, toch? Want als ze draaien een kind hebt, dat de glans bij een vrouw weg is. Dat zeggen mensen wel.
0: Nou, nou, wie zegt dat? Dan ga ik hem nu in elkaar slaan. Nou, nee, maar dan ga ik hem wel voor maanden toespreken. Wie zegt, zeggen mensen dat? Als vrouwen en kinderen begrijpen.
1: Nee, maar dat is toch wel mensen... Niet,
0: je bent toch geen auto? Van, hey, de lak is een beetje dof.
1: Ja, nee, huh? dat zeggen mensen altijd achteraf, weet je wel. Weet je, gewoon over andere mensen. Oh ja,
0: vond je
1: het
0: toen
1: wel
0: een beetje grauw?
1: Ja, dat.
0: Nou, dat is helemaal niet zo.
1: Maar jij hebt volgens mij iets over Antoon.
0: Want sterker nog, toen jij op televisie zat voor Japan... tegen wie moest ze ook alweer? Japan tegen?
1: Brazilië.
0: Brazilië. Nou, toen was de glans zeker op tv. Sterker nog, je bent gewoon ingebrand zo fel was je. Mijn OLED-tv... heeft gewoon last van dode pixels nu. Omdat jij het gewoon net doorgebrand zo fel was. Zeg. Dat mag even gezegd zijn.
1: Oh, wat lief.
0: Waar waren we?
1: Antoon.
0: Antoon, de enige. Zometeen het ministerie van Zwoele Zaken. Heb je een klein tipje van de sluier?
1: Ja, het zijn,
0: wat de zwoele plaat is voor deze zondag?
1: Het zijn 2 mensen. En ze waren deze week nog in Nederland.
0: Oké. Okay. En het zijn niet Ernst, Bobby en de rest, want het zijn er 3. Beyoncé is dit, Texas Hold'em. En daarna word je verlost. Welke track zal het zijn?

Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om bij weg te dromen, maar om nog heel even in het weekend te blijven hangen. Met vandaag een ode aan twee mannen die deze week nog in Nederland waren. Silk Sonic, a.k.a. Bruno Mars en Anderson .Paak. En waarom blijft hun hit Liefde Door Open nou zo zwoel? Het is heel simpel. Deze plaat heeft geen haast. Alles glijdt. De bas, de drums, de zangs. Zelfs de uitnodiging wordt op fluistertoon gedaan. Je wordt dus niet verleid, maar je wordt er heel rustig in meegezogen. Bij deze officieel goedgekeurd door het ministerie van Zwoele Zaken. Dit is Silk Sonic met Liefde Door Open.

0: Silk Sonic en Leave the Door Open. Dat hebben we gedaan. Zeker. Voor Yuri Leeflang. Hij zit hier zometeen tussen 4 en 7. Ja. Mooi hè, als ik zo praat.
1: Tot volgende week.
0: Ben je niet impressed?
1: Nee.
0: Dat dacht ik, snap ik ook. Ik ben ook helemaal niet onder indruk, snap ik wel. Alex Warren en Fever Dream. Zometeen is Yuri. Doei!

de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: Verfzaken.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
3: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: grote 3FM meegeeft na het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan nog de 3FM verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Eindhoven Den Bosch tussen Eckersweijer en Best West staat een file van 10 minuten door een politieonderzoek. En de A6 Lelystad Muiden tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 22 minuten van ongeluk. En nog op de N304 Apeldoorn Ede tussen Hoenderlo en Otterlo. Een kwartier, rij voorzichtig. 3FM.
2: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is die last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: prijsvrije vakanties.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
14: Honda, the power of dreams.
15: 3FM. Joeri Leeflang.
0: Goeie zondagmiddag. Stuur even een foto van je uitzicht als je wilt via de NPO Luisterapp. Dan zie ik of je binnen of buiten bent en kan de muziek op 3FM nog beter op je worden afgestemd. Hoor je ondertussen al de mega-hit? Nou, Olivia Dien.

kunt via de NPO Luisterapp even een foto doorsturen van je uitzicht. Dan weet ik of je vandaag 10 binnen of 10 buiten bent. En dan kan ik de muziek zo goed mogelijk op je aanpassen. Dat heeft Eline ook gedaan. Die is gras aan het maaien met de koptelefoon op. En is dus 10 buiten. Nou, die foto kun je nog even doorsturen via de NPO Luisterapp. Gaan we zo meteen een balans opmaken. En wordt de muziek dus nog beter op jou afgestemd. En als je denkt, het is gewoon mijn zondag, ik wil niks doen. Doe dan vooral lekker niks. Geniet van de muziek, want je gaat heel veel muziek horen. Op 3FM vandaag heel veel zonnige tunes. Zometeen even terug naar 2016. Het was de zomer van Pokémon Go. Marvel films waren de allergrootste filmreleases van het jaar. En in die zomer zong je Reggaeton Lento mee. Weet je die nog? Ga je zometeen horen van Lil Mix. Eerst nog Harry Styles. Dit is American Girls op 3FM.

0: andere tijden. 2016, Lil Mix hoorde je met Reggaeton Lento. Een hele goede middag. Het is de zondagmiddag waar je luistert op 3FM. Eentje die ook onbezorgd moet aanvoelen als het over muziek gaat. Dus ik hoop dat je heerlijk achterover kan leunen en een beetje kan genieten. En wellicht dat je een foto hebt gestuurd. Bij deze dan bedankt. Ik doe even wat shout-outs. Onder andere Lara heeft een foto gestuurd via de NPO Luister-app. Van haar voeten in een kinderbadje in de achtertuin is dus buiten. We zijn op zoek naar of Nederland vandaag team binnen of team buiten is, zodat die muziek dus nog beter wordt. En Ruud is hard aan het werk. Die stuurt een foto vanaf de vrachtwagen. Lekker bezig, Ruud. Lucas is erbij. Een foto van de camping in Italië met een tekst erbij. De NPO Luister-app werkt hier ook gewoon prima. Ja, dat is goed om te horen. Ik ga het doorgeven aan het technisch team, dat ook de coverage daar goed is in Italië. Een audioberichtje komt binnen van Peter. Zoals elke week, eens even checken waar Peter is. Ik vermoed, als ik een gokje mag doen, in de tuin.
1: Nou, Jordi, ik zit net als gisteren gewoon aan de tuintafel onder de parasol. Dus ik ben team buiten. Groet Peter.
0: Team buiten. Hartstikke duidelijk. Maar een aantal mensen die vandaag team binnen zijn, die moeten dan wel doen voor school bijvoorbeeld, zie ik voorbij komen. Of gewoon binnen werken. Maar over het algemeen is Nederland heerlijk team buiten. Je krijgt veel zonnige muziek je kant op. Zometeen Meter at the Love Parade van Dahoe bijvoorbeeld. Kun je even goed op mee dansen. Want zingen, ja, er zit weinig zang in, maar je kan wel meeneurien.

Somje en Morning. En daarvoor echt zo'n originele, tijdloze plaat. Hij is al talloze keren geremixed en dat is niet voor niets. Meter at the Love Race van Dahoe hoorde je. Doe me ook altijd denken aan een van de eerste internetmemes. Een video uit 2000. Dat was trouwens niet op de Love Parade, het was op de Fuck Parade. Maar het was wel ook in Duitsland. Daar is namelijk de legende de Techno Viking ontstaan. Weet je dat videootje nog? Dan zie je zo'n biekse Duitser zie je zo rondlopen. Ontbloot bovenlichaam, beukt iedereen aan de kant. En pas later kwam ik erachter dat het eigenlijk best wel voor een good cause was. Want als je goed oplet in die video, zie je dus dat er achter hem een vrouw wordt lastiggevallen. Hij ziet dat, pakt die kerel bij zijn nek en kijkt er zo aan van ja, wat wil je nou eigenlijk? En daarna loopt hij dus zo heel breed en stoer onder het genot van wat technogeluiden door. Het is echt mooi hoe muziek af en toe zo'n herinnering weer naar boven weet te duwen bij je. En daarom dacht ik gelijk, nou dat is een mooi haakje. Het is een tijdloze track en op 3FM hoor je dat natuurlijk ook, hè. Door de week tussen 9 en 12 overdag hoor je tijdloze tracks op 3FM met Ivo van Breukelen. Alleen maar bekende tunes die de tand des tijds hebben doorstaan. Dus hou je ervan om even weer terug te gaan in het verleden met goede platen. Van die tunes die zo goed zijn dat je denkt, ja ik kan elk woord nog meezingen en ik kan me nog die ene zomer herinneren. Luister naar 3FM tussen 9 en 12 naar tijdloze tracks. Dit hoort er ook wel bij trouwens. Sam Fender, 17 Going Under.

0: Boy, Die Die op 3FM. De plek waar je de muziek van morgen vandaag al hoort. Ook vanavond weer op het menu bij 3FM. Later vooraan met Sebastian Okhuizen, waar je muziek gaat ontdekken. En natuurlijk ook vanaf 7 uur zometeen, Vera on Track. En Vera heeft een artiest geïnterviewd die je al misschien een paar keer hebt kunnen horen op 3FM. En die dus nu ook officieel veel wordt gedraaid. Is helemaal nieuw, de naam ook. Slater heet ze. En ik heb een kort stukje gepakt uit het interview, waar je haar gelijk een stukje beter leert kennen, die Slater.
1: Ja, I feel like I never want to approach pop music from the kind of way that the formula is meant to be, or the way that other people approach it. I always try to make it my own and try to kind of throw genres out the window, and it can be a blend of so many different things. And I feel like that's what gives music that I love from other artists so much personality. Like when I come across an artist that has such big personality injected into their music, it's usually so many different things that interest them and so many different genres that they kind of implement. And I love that. That's like the fun of music. It wouldn't be any fun if you kind of just stuck with a set, you know, checklist of rules.
0: Een artiest dus met een sterke persoonlijkheid. Ze maakt dance waar je kippenvel van krijgt. En je gaat er nu horen. Ze is nieuw op 3FM.
2: Hey yo, hey yo.
3: This is my new single.
4: And you're listening to my new single.
2: Nieuw op 3FM.
3: Slater. Dance. Dance. Dance. Dance. Met 3FM.

AJR met Week op 3FM. Op een lekker zonnige zondag. De 9e etappe van de Tour is nog in volle gang bezig. En straks om 5 uur de grote finale van Wimbledon. Chelsea is erbij via de NPO Luisterapp en wil graag de nieuwe van Olivia Rodrigo horen. Nou, dat komt goed, want daar is ze al. Dit is Drop Dead op 3FM.

0: ZFM podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: E-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
15: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
19: 18 plus speelbewust.
11: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, potverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28. En in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: I am Vaiana of Motunui.
14: Deze zomer.
15: Here we go.
14: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
17: The ocean chose you.
14: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
18: De prijsfavoriet.

0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: 3FM. Jury Leeflang. Zometeen ook de nummer 1 van de verlanglijst. De allerbelangrijkste en leukste plaat gekozen door jou. Eerst muziek van Prospa en Clooney ga je horen naar Imagine Dragons. Dit is Demons.

0: voor ook in Imagine Dragons and Demons. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Het is 3FM met misschien wel de allerleukste hitlijst van Nederland. Nee, sterker nog, de allerleukste hitlijst van heel Nederland. Die hoor je op zaterdagmiddag. Elke zaterdagmiddag van een 4 uur 's middags hoor je hier de verlanglijst. En dat is de leukste hitlijst, kan ik makkelijk claimen, omdat die helemaal wordt samengesteld door jou en de rest van Nederland. Het is namelijk de enige hitlijst die dus ook door middel van stemmen wordt samengesteld. En ik wil je vragen dat te gaan doen. Ga stemmen op 3fm.nl, klik even op verlanglijst en vink aan wat volgens jou de leukste tunes zijn van dit moment. Als je dat hebt gedaan en je hebt op verzenden gedrukt, dan heb je dus gestemd en heb je dus ook meebepaald hoe de radio klinkt op zaterdagmiddag. En dat is best wel een grote competitie hoor, want elke week zijn er weer platen die de lijst moeten verlaten omdat ze niet genoeg stemmen krijgen. Maar het zorgt er ook voor dat er weer heel veel nieuwe muziek in komt. Dus heb je nou een neusje voor goede muziek? Denk jij dat je de allerbeste muzieksmaak hebt? Dan wil ik je uitdagen te gaan naar 3fm.nl te gaan en dan dus te stemmen op de verlanglijst. Doe je niet voor niets, je maakt ook kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Is klein van formaat, groot in geluid, spatwaterdicht en heerlijk om mee te nemen in het zonnetje. Dat is deze unit. En dat kun je alleen maar winnen door te gaan stemmen op de verlanglijst op 3fm.nl. Iemand die dat al heeft gedaan, iemand die al voor was, is Wout. En dit is hoe de stemlijst van Wout klinkt.
1: Wout hier, ik stem deze week op deze tracks voor in de verlanglijst.

0: van Wout klinkt. Maar wat is jouw muzieksmaak? Dat kun je invullen op 3fm.nl als je op verlanglijst klikt en daar dus je stemlijst invult. En luister dan komende zaterdag weer, hè, vanaf 4 uur 's middags, dan hoor je waar jouw favoriete tunes zijn geëindigd. En gisteren was de nummer 1, degene met de meeste stemmen natuurlijk, voor Bente. 3, 2, 1.
1: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de aller

0: Dit is alleen nog wel de rest van juli, de maand juli. Hij heeft nog 12 optredens door Europa. Het gaat echt van Tsjechië naar het Verenigd Koninkrijk, van Duitsland naar Roemenië. Soms gewoon meerdere optredens op een dag. Teddy Swims heeft nieuwe muziek uitgebracht. En dat ga je horen op 3FM. Het is een tune die even teruggaat naar een kant die je al eventjes niet meer hebt gehoord. Een rustige plaat die dus wordt gedragen door die ontzettend sterke stem van hem. Nieuw is Teddy Swims.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Teddy Swims. Break up in reverse. Met 3FM ontdek je nog.

3FM op zondagmiddag. Somber 12 to 12 voor je. Straks nieuwe muziek van Cameron Whitcomb. Weer lekker uptempo country muziek ga je horen. Die heet Kingdom of Fear. Maar eerst nog Charlie XCX. Dit is Boom Clap op 3FM.

0: Nieuwe muziek van Cameron Whitcomb. Je hoorde Kingdom of Fear.
1: De verloren MP3-speler.
0: Het is wel leuk. Ik had het hier net achter de scherm ook al over. MP3-spelers zijn weer terug aan te komen. Je ziet sowieso heel veel mensen met bedraden oortjes. En eerlijk is eerlijk, de microfoon klinkt ook gewoon veel beter. Als je gaat bellen klinkt het veel beter met bedraden oortjes. En dus ook die MP3-speler. Ja, ik ben zelf ook weer op zoek naar iets wat daarop lijkt. Dat heeft een beetje met ook dit item te maken. Want elke week wordt er een plaat toegevoegd aan een fictieve MP3-speler. De verloren MP3-speler. En dat is een playlist die online staat op dit moment nu nog. Op Spotify, 3fm.nl/mp3. En elke week wordt er dus een plaat toegevoegd die van jou komt. De enige vraag die erbij hoort is natuurlijk welke muziek stond vroeger op jouw MP3-speler. En die kunnen nu een beetje ombuigen naar welke muziek zou je als eerste er weer opzetten uit die MP3-spelertijd als je weer een MP3-speler zou hebben. Kun je even laten weten via de NPO Luister-app. Als je dat doet, dan kan ik de platen draaien en wordt je dus toegevoegd aan die playlist. Dus kom maar door, ik ben heel erg benieuwd met wat je komt. Mag alles zijn, nieuw en oud, misschien een van de eerste opposites? Hoor je nu een nieuwste in ieder geval. Dit is Feestje op mijn graf.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Chef Special en Speed of Light.
2: De verloren MP3-speler.
1: Ik vroeg jou even door te sturen via de NPO Luister-app een plaat die vroeger op je MP3-speler stond en die je er misschien, als je nou weer een MP3-speler zou hebben, gelijk weer op zou zetten. Nathalie, een hele goede middag.
3: Goedemiddag, jullie.
1: We gaan even terug de tijd in, hè, geloof ik, samen.
3: Ja, dit is echt terug in de tijd, ja.
1: Neem me even mee. Hoe oud was je?
3: Ik denk dat ik een rond 36, 37 was, denk ik. Ik weet het niet zeker.
1: En toen?
3: Ja, toen woonde ik samen met iemand. Best wel met een beetje narcistisch gedrag.
1: Oh.
3: En daar kan ik niet tegen. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, dit gaat niet meer. En ik wil dit niet meer. Ik ga wat anders zoeken. Ik kies voor mezelf en mijn toen twee kinderen. En toen reed ik op een ochtend naar mijn werk. En ik had mijn kinderen weggebracht naar school, BSO. Of opvang, zeg maar. En toen waren ze volgens mij, weet ik bijna zeker, dat ze live waren bij Giel.
1: Ja.
3: En toen moest ik zo huilen in die auto. Dus zoiets van, hij zingt het gewoon, weet je. Mag ik het al zeggen?
1: Ja. Nou ja, je hebt inderdaad gelijk. Ik heb even opgezocht. Dit was in 2010. Kan dat kloppen?
3: Oh, 2010. Ja, dat zou wel kloppen. Ja, toen was ik ongeveer 37 jaar, denk ik.
1: Toen stond deze band inderdaad live bij Giel. En dat was dus het moment dat bij jou alles samenkwam en dat je dacht van, ik moet hier uit eigenlijk.
3: Nee, ik ga hier uit en het is goed. Ja.
1: Wat prachtig dat muziek dat dus zo met je kan doen.
3: Ja, en als ik dat nummer hoor, dan moet ik daar altijd aan denken.
1: Is dat dan nu ook een blij herinnering? Dat je denkt van het leven is beter geworden, mooier geworden?
3: Absoluut.
1: Dus het is eigenlijk, als ik deze instart, dan krijg jij een glimlach op je gezicht.
3: Ja, absoluut. En misschien ook nog wel een traantje van de emoties. Omdat het toch wel, was toch echt wel een heel belangrijk moment voor mij.
1: Ja, Nathalie, ik zou zeggen, ga er dan volledig lekker in zitten. Dan mag je hem zelf aankondigen en dan is het even helemaal, voor heel Nederland is even, denkt allemaal even aan jou.
3: Oh, wat lief, dank je.
1: Ga je gang.
3: Oké, hier komt Scouting for Girls met This Ain't the Love Song.

Just, Jack Straal en ook John. Vergeet John niet. Turn the Lights op Oordeel 3FM. Daarvoor ook een goede plaats van Nathalie zegt Scouting for Girls. Dit is een love song met een mooi verhaal er ook bij. Dat is het allerleukste. Hij wordt ook toegevoegd aan de verloren MP3-speler. Die kun je vinden op 3fm.nl/mp3. Dat en dus nog veel meer hits uit die tijd van de MP3-speler. Zometeen Dua Lipa, Dance the Night, hoor naar Muse. Dit is Uprising.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: The stories are true.
9: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana, kom tot leven.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: Are you ready to be the hero?
10: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
7: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
15: 3FM. Goedenavond, zometeen muziek van Another, Kensington, Sef en Rondé. Dat allemaal na het nieuws van 6 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van vier dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
12: Ster. Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's.
18: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
21: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
22: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
21: Dus?
22: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
21: Ah, met superkorting.
22: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
21: Prijsvrij vakanties.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Prijsvrije vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
25: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
26: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
27: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
26: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
28: 3FM.
29: Juri Leeflang.
30: De lekkerste avond van de week is begonnen, de zondagavond. Je kunt laten weten in welke stemming je bent. Dan stem ik de muziek daar weer op af.

0: speakers heen. Een hele goede avond, het is 3FM waar naar luistert. En jij kunt via de NPO Luisterapp even laten weten in welke stemming je bent. Dan kan deze lekkere avond nog iets lekkerder worden. Want dan wordt de muziek nog beter op jou afgestemd, op jouw stemming. Dat kun je doen, dat mag je doen. Maar niks hoeft natuurlijk, het is ook gewoon jouw zondagavond. Iemand die het wel heeft gedaan is Max. Die zegt, ik heb toch nog eventjes tickets gekocht voor Lowlands. Zin om Somber te zien. Kijk, Max, dat is een goede keus. Dat niet alleen, hè. Ook bijvoorbeeld IJsland ga je daar zien. En een hele hoop andere leuke acts in augustus. En die tickets zijn er dus gewoon nog. En Maria, die zegt, bijkomen na een avond doorzakken. Nou, dan ga ik niet te veel aan je kop zeuren om het even plat te zeggen. Ik ga vooral heel veel muziek draaien. Zometeen rondé, maar eerst nieuwe muziek van Sef.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
3: Nieuw on Spree FM. Sef, de laatste zomer. Met 3FM ontdek je nog.

Blonde met Bright Eyes. Ik las laatst dat wij te weinig staren. Het is heel gezond om even te staren. En dit is een goed liedje om op te staren. Even 5 minuten een punt in de verte pakken. En dat klinkt saai, maar het zal je opvallen dat er altijd wel iets kabbelt of beweegt. Heerlijk met Empire of the Sun op de achtergrond.

Boys. 3FM Talent. Blindside hoorde je op 3FM. Daarvoor Shanna Spyro. Material Lover. Zometeen duiken we even in de meest gebruikte sample van alle platen wereldwijd. Maar eerst nog even die tune met het videoclip waar mensen heel goed kunnen touwtjes springen. Dat is deze, Ivlo Rock. Dit is Rise Up op 3FM.

Weekend en Super Bowl op 3FM. We gaan iets dieper in op de muziek. Dat doen we wel vaker op zondag. Maar nu gaan we eventjes even wat verder. Het is vrij bekend dat alles in muziek wel een keer is gedaan. Het klinkt heel sneu, ook heel pessimistisch. Maar het is wel gewoon een beetje wat het is. Echt, de meeste dingen zijn al een keertje ontdekt. Of een geluid is al een keertje gemaakt. Maar waarom zou je dan niet een oud stuk muziek gewoon in een nieuw jasje steken? Dat gebeurt heel vaak tegenwoordig. Hè? Dan pak je een oude opname. Dat knip je los, dat noem je dan samplen. En van dat oude stukje maak je een nieuwe track. En er is één sample, dat is de absolute keizer van allemaal. Meer dan 7.500 platen gebruiken dit stukje muziek.

Die drums, het is een oud stukje drums uit 1969 van de Winstons. En het heet Amen Brother, die track. Het is heel onbekend, het is ook stokoud. En toch is het het meest gebruikte drumstukje in de geschiedenis van de muziek. En hoe kan dat nou? Nou, dat heeft allemaal te maken met de 90s. Toen kwam er in één keer een markt op voor DJ's. Ik bedoel, het was heel gaaf om te scratchen natuurlijk. En die markt werd aangeboord met alleen maar platen waar dan effecten op stonden. Of stukjes drums, want daar kun je goed mee scratchen. Nou ja, die DJ's kochten dan die platen en die gebruikten het dan tijdens live muziek. Gingen ze scratchen met dus die stukjes en die effecten. Die platen werden dus gemaakt vooral van hele onbekende tracks. Want dan klonk het origineel, dan had nog niemand eerder het gehoord. En op zo'n plaat stond dus ook die hele obscure track van Amen Brother met die sample erop. En dat zorgde daarna voor een kettingreactie aan hits. Ik zei het eerder al meer dan 7.500. Ik ga ze niet allemaal laten horen, maar even een kleine greep eruit wat het allemaal teweeg heeft gebracht. Dat kleine stukje drums uit die Amen Brother.

zo'n klein stukje drums, maar je kan er zoveel mee doen. Want versnel je het, dan kan je gelijk happy hardcore maken. Vertraag je het, dan kan je het in hip-hop verbergen. Als je de toonhoogte verlaagt, dan klinkt het ook weer anders. En als je het verhoogt, dan klinkt het ook weer anders. Dat is wat zo'n sample allemaal kan doen. Zo'n klein stukje drums, zoveel platen. En het was ook deze groep die er een bescheiden hit mee scoorde. Dankzij die Amon Brother Drums. Prodigy ga je horen en Firestarter.

dit, Martin Garrix en Ed Sheeran op 3FM. Zometeen Vera on track. Daarvoor nog Lost van Frank Ocean. En nog een plaats waar die Amen Brother Break in zit, als je goed luistert. Die ga je horen naar deze van Temper City. Dit is Self Aware op 3FM.

0: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
22: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
24: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
25: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: 3FM. Hartelijk zondagavond. Zometeen heel veel nieuwe muziek bij Vera on Track. Eerst krijg je het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS... over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken... aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol... bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden... na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten... hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken... van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen. In 35 hotels en locaties zoals het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. 3FM.
16: Ster. Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
26: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
26: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
27: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
28: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
29: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
30: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: 3FM NTR. Vera Simon.
1: Ja, hoi met mij. Het is de zondagavond met Vera on track op 3FM. Nu eerst iemand die volgende maand een van de headliners van Lowlands is. Je hoort nu Lorde.

Magnetic. Het is zondagavond 12 juli 2026. 25 graden hier nog. Ik draaide ook nog Lord met What Was That.

zo'n heerlijke zonovergoten zomeravond. Misschien wel onderweg naar de volgende vakantiebestemming. Of juist aan het snakken naar wat verkoeling. Of ben je iemand die nog een beetje herstellend is van WK kijken tot de vroege uurtjes vannacht? Of misschien met een schuin oog een of andere tour aan het kijken? Nou, wat het ook is, hou lekker de radio op 3FM. Want ik zit de komende 3 uur voor je klaar. Met natuurlijk, zoals altijd, heel veel nieuwe releases. Bijvoorbeeld de nieuwe van Vrouwtje die ze vrijdag uitgebracht heeft. Ga ik zo meteen voor je draaien. En natuurlijk altijd in opperbeste stemming als het een festivalzomer is. En het toeval wil dat dat hartstikke aan de hand is. Dus ik ga straks even nog live iets van Pinkpop draaien. En ook daar heb je invloed op als je naar de NPO Luister-app gaat. Dan vind je daar al een poll en dan

0: Lekker dakje open hoor. Of in ieder geval al airco hebben in je auto's. Ook een luxe. Heerlijk op deze dag. De zondagavond van 3FM waar je krank bin hoort met de vocalen van niemand minder dan Liam Bridges. Texas Sun hier bij Vera on Track. 7:30, waar ik je ook graag zoveel mogelijk nieuwe muziek wil laten horen. En afgelopen vrijdag bracht Vrouwtje wederom een nieuw liedje uit voor haar album dat later dit jaar gaat verschijnen. En ze sprak daarover met 3 voor 12 collega Atze de Vriezen. En een van zijn vragen ging over het feit, er zijn natuurlijk in de popmuziek super ontelbaar veel liefdesliedjes. Maar een liedje dat echt specifiek over vriendschap, hartvriendinnen, misschien wel bikinivriendinnen gaat, die heb je volgens Atze terecht niet zoveel.
1: I know, ja. Yeah. Wel steeds meer, denk ik. Je hebt zo met Girls So Confusing. Of is er ook meer ruimte, denk ik, voor de meidenbeleving?
2: Is dat een directe inspiratie, Charlie XCX en die Brad plaat?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Want dat was Brad Summer 2024. Maar ik was niet bezig met ook wel zo'n soort liedje maken of zo. Maar ja, ik ben gewoon heel dol op mijn vriendinnen. De vriendinnen die ik heb, die zijn, ja, die liefde gaat heel diep. En dat maakt ook dat je iemand helemaal volledig kent en dus ook moet omarmen. Ja, tuurlijk, als je als vrouwen heel dicht bij elkaar komt, dan schuurt dat soms ook wel.
2: Als ik naar de muziek luister, dan heb ik het idee dat jullie ook veel zijn gaan dansen. Schrijf je het ook met in je hoofd hoe het live gaat werken?
1: Die producers met wie ik dit allemaal heb gemaakt, is ook mijn live musical direction team. Dus ja, we kunnen het niet echt laten om dan te praten over wat we daarmee live zouden doen. Dit stopt op een moment waar er eigenlijk nog wel echt veel energie in zit. En live kan je dat inderdaad helemaal uitwerken. Daar heb ik ook wel echt heel veel zin in.
0: Oh, nieuwe muziek van Vrouwtje. Deze vrijdag uitgekomen over de kracht en soms ook het schuren van vriendschap. Ik wou dat ik jou was, heet hij. Je hoort hem nu op 3FM.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Oasis op 3FM, Live Forever.
1: De Vira on Track.
0: Ook nieuwe muziek van Vrouwtje. Ik wou dat ik jou was. Ja, inderdaad, dus te verwachten. Ik zei het gisteren ook al, niet te verwarren met Veldhuis en Kemper. Ik krijg ook bericht over binnen in de NPO Luister app. Ja, het is bijna 9 jaar geleden dat ze voor het laatst met z'n drieën tegelijkertijd op hetzelfde podium op Nederlandse bodem hebben gespeeld. Vorige week is er eindelijk een einde gekomen aan die droogte, die stilte. Want toen stond die XX als een van de main acts op het podium van Down the Rabbit Hole.

Ja, moet je voorstellen, het was de zaterdag. De tweede avond van het festival. Een van de main acts dus. Hij sloot die avond af. Terwijl het buiten donker was. Een minimale, maar toch wel een hele sikke lichtshow. Decor meegenomen. En daar stonden ze op het podium. Oké, ik weet dat Jamie XX was vorig jaar nog headliner op Lowlands. Rami speelde ook onlangs nog op Lowlands. En ook Oliver Sim heeft een solo-project. Waarmee ze gewoon de nodige show spelen. Maar die XX, in vorm, met z'n drieën op het podium, was zo lang geleden dat ik er ook een beetje bang van werd. Dat je gewoon iets heel veel hebt geluisterd. Ik weet nog heel goed het debuutalbum van die XX waar ik toen was. In wat voor fase van mijn leven ik toen zat. Ik ben echt opgegroeid met die muziek. En ik zag ook toen veel voorbij komen van die XX op hun socials. Dat ze samen in de studio zaten. Rami had iets geplaatst van: ik ga deze gitaarriffjes weer opnieuw moeten leren. Ik ben het verleerd. Ik heb jaren niet gespeeld. En toen dacht ik, misschien is dit gewoon iets wat je vroeger, dat album van 10 jaar geleden bijvoorbeeld, zoveel hebt geluisterd dat je denkt, dit is mooi zo. Ik heb die XX toen heel vaak gezien. Ik ben ervoor naar België gereden, in Nederland natuurlijk gezien. Kortom, een groot fan dat je soms denkt, moet ik dat nog wel zien? Maar goed, het zijn geen mensen die met pensioen gaan. We zijn ongeveer even oud. En ze waren echt in topvorm op Down the Rabbit Hole. Ik ben hartstikke blij dat ze terug zijn. Althans, het voelt een beetje raar. Want het gaat de hele tijd wel over dat er nieuwe muziek aan zit te komen. Maar een duidelijke hint, een duidelijk signaal wanneer dat gaat gebeuren, ik hoop dit jaar nog. Die XX hoor je nu op 3FM.

could ever say. Oh, van dat fantastische nieuwe album van Olivia Rodrigo hoorde je Stupid Song op 3FM. Vorig jaar nog was ze een van de headliners op Pinkpop. En ik neem je even mee terug naar vorige maand Pinkpop 2026. Welke track? Toen was het een bloedhete, fantastische editie. En het goede nieuws voor jou en voor mij is dat er veel is opgenomen. Veel shows kun je vinden op bijvoorbeeld het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Soms volledige shows, soms een paar liedjes. Gewoon waar de artiest of band toestemming voor heeft gegeven. En ik dacht, ik laat jou op dit moment, deze zondagavond, even beslissen welke live track van Pinkpop vorige maand, dus hartstikke recent, wil jij zometeen volledig horen op 3FM. Nou, de keuze is aan jou en het stemmen is heel eenvoudig. Je gaat naar de NPO Luister-app, dan ga je naar 3FM. En als je dan op de chat klikt, op het spreekwolkje, op bericht, dan zie je daar een poll verschijnen. Zo simpel kan het zijn. Was alles maar zo eenvoudig. En de keuze vanavond

Predators, Papillon. Ze stonden er gewoon weer. Voor de 1000ste keer zo ongeveer. Tom Smith en Bent. Wil je Papillon horen? Stem dan op die in de NPO Luister-app.

Of heb je meer zin om zoals ik met de misschien een kleine traan in de ooghoek na te genieten van The Cure, Boys Don't Cry, live op Pinkpop 2026. Dan stem je daarop in de poll. En het is dus aan jou.

blijft zo'n leuke en ontzettend goede samenwerking. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Op 3FM, waar ik om jouw stem vroeg via de NPO-luisterapp, kon jij laten weten welke livetrack van Pinkpop 2026, dat wil zeggen vorige maand, live in Landgraaf, welke track ga ik volledig voor je uitzenden? Vanuit de Brele in Hilversum komt hier de einduitslag binnen. Er kan niet over gediscussieerd worden. De stemmen zijn geteld. 40% is gegaan naar The Cure, Boys Don't Cry. En met dus een meerderheid van 60% is het Editors Papillon Alive op Pinkpop, die je nu hoort op 3FM.

Het hele veld van Pinkpop bij dat hoofdpodium in de bloedhete zon afgeladen voor deze 7 minuten lange Papillon van Editors Live. Het was een eerlijke stem, als in je kon stemmen welke we gingen uitzenden. Het ging tussen The Cure en deze van Editors Pinkpop 2026 via de NPO Luister-app. Natuurlijk altijd welkom om daar iets van je te laten horen op deze heerlijke plakkerige zondagavond. En als je op een later moment, want nu is het gewoon veel lekker om naar Free Handwerk te blijven luisteren, maar op een later moment nog meer terug wil horen en vooral zien van Pinkpop, dan kan dat op youtube.com/3voor12.

0: voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Hey, jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Zonnealarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: beste soundtrack voor je zondagavond hoor je zometeen bij Vera on Track. Eerst krijg je het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. 3FM.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
12: 3FM. NTR. Vera Simons.
0: Hartelijk zondagavond. Dit is Vera on Track. Muziek voor je van Kendrick Lamar en SZA. Harry Styles komt voorbij. Radiohead, Sarah Larsson. Maar eerst Old Carnival.

3FM Talent Jet van der Steen. Goed genoeg op 3FM. Wij hebben, weet ik, toevallig dezelfde datum in onze agenda rood gemarkeerd staan. 24 juli. Dat is nog minder dan 2 weken. Niet omdat het mijn verjaardag is, maar omdat Jet en ik allebei toch wel Charlie XCX stan zijn. En Charlie XCX komt op 24 juli met haar 7e album. Music, Fashion, Film gaat die heten. En als je misschien hoopt dat dit een gifgroene opvolger zou zijn van Brad, helaas, dan ga ik je alvast teleurstellen. Even wat verwachtingsmanagement, dan zit je fout. Want de brutaalste popster van dit moment verkondigde onlangs al aan dat de dansvloer dood en begraven is. En die eerste 2 tracks van het nieuwe album van Charlie XCX, ja, die klinken compleet anders dan die bangers van Brad. So now we make it.

0: De inmiddels derde track die uit is. De nieuwste single van de plaat Wink Wink. Ga ik ze voor je draaien. En die bewijst nog maar eens dat Charlie XCX een hele nieuwe richting inslaat. Met het album Music Fashion Film. Een mix van elektronische pop met post-punk invloeden. En die nieuwe sound past perfect bij de songtekst. De lyrics van die nieuwe track Wink Wink. Het gaat namelijk helemaal over breken met je eigen imago. Eigenlijk alle hokjes waarin je als popster wordt gestopt. Kan ik je wel uit gaan leggen, maar in een nieuw interview vertelde Charlie XCX hier meer over.
1: Wink Wink, I suppose, in a way is another song about persona. In that playing into the kind of these things that people sort of think that you are. And then kind of being like, but I'm not that anymore. And then it's like, well, wait, are you? It's like, you know,
2: right.
1: It's like, I think there are, as I was saying earlier, there are these boxes that people want to put you in. And this is me sort of like dancing around
2: right.
1: in that box.

Dit is toch voor mij wel een van de bewijzen, of een van de redenen dat ik radio-dj wilde worden. Dat ik nu kan zeggen dat je de nieuwe Charlie XCX wink wink hoorde, gevolgd door fantastische band Radiohead, Let Down op 3FM. Het is Vera on Track. Muzikaal geen hokjes, we draaien alles voor je. Met

show op Pinkpop. In de afgelopen 2 jaar is deze Zweedse popdiva uitgegroeid tot een supersterk, wil wel zeggen, met hoofdletter S. En die status maakte ze vorige maand tussen Dommel en Dwarsbaar in Landgraaf. Met gewoon een hele, hele goede country-pop show.

Nieuwe muziek van Role Model High Hopes 3000. 13 en 14 februari staat hij in de AFOS Live voor zijn grootste Nederlandse shows tot nu toe. En je hoorde ook Sarah Larsson live vanaf Pinkpop met Midnight Sun. Dit is Vera on Track. 8:30 op je zondagavond met Kendrick Lamar in SZA.

3FM. Het Vera on Track. My Number. 6 jaar lang was ze weg. 6 tergend lange jaren moesten de depressieve diva's, de verdrietige ventjes en de sippe honden het doen zonder een nieuw album van deze koningin van de Sad Girl Indie.

Oké, Phoebe Bridgers bracht in 2023 natuurlijk nog wel muziek uit met haar superband Boy Genius. Samen met Lucy Dacus en Julian Baker. Maar het laatste soloalbum van Phoebe Bridgers is alweer ruim 6 jaar oud. En het bleef angstaanjagend stil over nieuw werk, nieuwe muziek van Phoebe zelf. Tot nu. Vorige maand kondigden ze plotseling een surprise show aan in New York, waar absoluut geen telefoons toegestaan waren. Er is dus niks opgenomen. Er is wel over geschreven dat het goed was, maar ja, geen idee. Er is nieuwe muziek gespeeld, maar hoe het klonk, we zullen het nu op dit moment nog niet weten. En die verrassingsshow die werd opgevolgd door de aankondiging van een wereldtour met een stop in de Ziggo Dome op 7 december. Phoebe Bridgers komt naar Amsterdam. Ik ben uitzinnig. Ik heb in die digitale wachtrij gestaan. Het is me gelukt als een gek staanplaatsen bij elkaar gesprokkeld. En ook daar zijn geen telefoons, Gameboys, Apple Watches toegestaan. Ze wil dat je zonder enige afleiding opgaat in dat nieuwe album Last Weekend. We moeten nog een maandje op wachten, want 14 augustus komt dat album uit. Ah, het kan niet snel genoeg komen wat mij betreft. Maar gelukkig is er tot die tijd eindelijk het eerste nieuwe geluid. Om in ieder geval Vera Simons even de bek te laten houden. Even tevreden te stellen. Of gewoon een gat in de lucht te springen dat ze terug is. Phoebe Bridgers met nieuwe muziek op 3FM. Dit is Last Boys.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Nothing but thieves. Evolution.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Op 3FM 15 en 16 januari. Dan is het weer zover. Dan staat de band in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kijk er ook nog American Girls van Harry Styles. En die nieuwe plaats. Nieuwe muziek van Phoebe Bridgers, Lost Boys. Hier bij Vera on Track. Een zondagavond die nog steeds bloedheet is. Hopelijk lekker zonnig. Daar was deze track uitermate goed bij. DJ Katza.

0: toch lekker. Nog een uurtje totdat ergens de zonsondergang wordt ingezet. Geniet van deze zomerse zondagavond. Aan de muziek zal het niet liggen. Zometeen natuurlijk veel meer hier bij Vera on Track op 3FM.
1: 3FM.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
3: Oh, nee, hè?
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: 3FM. Live muziek vanaf North Sea Jazz en nog veel meer. Zometeen bij Vera on Track. Eerst krijg je het nieuws van 9 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden.
8: 3FM. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
12: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs Vrij Vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijs Vrij Vakanties.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Prijs Vrij Vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Simons. Ja, geniet van die laatste avond zonnestralen met de allerbeste soundtrack hier. Van Daft Punk tot Lana Del Rey. Eerst Regard met Royce Sivan en Tate McRae. Dit is You.

ijzersterk vorig jaar live op Lowlands Fontaine DC in the Modern World. Vera.

Vera on Track op Instagram. Maar ook in Rotterdam is het dit weekend te merken. In misschien wel de mooiste stad van Nederland draait het allemaal om North Sea Jazz. En wie daar gisteren in Ahoy een van de mooiste shows van het weekend neerzette, is de Britse soulpopdiva Joy Crooks. Goed nieuws, want zometeen mag ik je wat van dat optreden gaan laten horen hier op 3FM, twee live tracks. Dat zometeen. Eerst heb ik gloednieuwe muziek voor Japan, Fat Dog. Ja, Londense bende van 6, die blafte er vorige maand niet alleen op los op Pinkpop, maar toeren ook gewoon net zo makkelijk even mee in het voorprogramma van de Foo Fighters. Ah, niet veel bands die dat kunnen zeggen. En ze teasden al naar de komst van een nieuwe plaat, een nieuw album, dat komt dit najaar. Op 2 oktober om precies te zijn, het tweede album van Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. Die wordt dan de wereld ingebracht, maar de titeltrack, die is er al. En hoor je lekker veel in de avond op 3FM. Ik zou zeggen, zet die radio wat harder. Doe niet alsof dit het eind van je weekend is, joh. Zondagavond helemaal niet saai. Geniet van nieuwe muziek van Fat Dog. Cancel Me, I'm Tired.

0: Het is S10 op 3FM en ik liet je ook nieuwe muziek horen van Fat Dog, Cancel Me I'm Tired. Op 30 oktober check je dat soortje ongeregeld in Tivoli Vredenburg in Utrecht.
1: Vera on track.
0: Als je denkt aan Rotterdam, dan denk je natuurlijk aan de enorme...

behoudt. Maar wat minstens net zo typisch Rotterdams is, is North Sea Jazz Festival. Dit weekend viert het iconische jazzfestival maar liefst de 50ste verjaardag. En dat is exact 20 jaar na de verhuizing van Den Haag naar Rotterdam. Ja, genoeg om te vieren dus dit weekend. En dat wordt daar groots gedaan in Ahoy, verspreid over maar liefst 17 verschillende podia.

0: daar, maar ook Joy Crooks. Misschien denk je, hé, die naam komt me bekend voor. Het klopt dat zij vorige week nog op Down the Rabbit Hole Festival te vinden was. Een Londense singer-songwriter die een heerlijke, je zou het introspectieve mix kunnen noemen, van pop, soul, R&B. En gistermiddag stal ze daar heel wat harten mee op North Sea Jazz in Rotterdam. En ik kan je nu al laten horen hoe dat klonk. Joy Crooks vanaf North Sea Jazz 2026 live.
1: Thank you so much for listening to us. This is our last song. My name's Joy Crooks. This is the wonderful band. Make some noise for Leo, Cameron, Alex and Sam. Thank you for having us, North Sea Jazz Festival. Have a nice day. Yes. And like, dance with me in this one, please. Okay?

Joy Crooks stond gisteren op North Sea Jazz Festival in Rotterdam. En die live-opnames waren fantastisch. De zondagavond van 3FM met Lana Del Rey nu. Summer.

0: Harder. Lana Del Rey, Doing Time op 3FM.
1: 3FM. Slow Sunday.
0: Zondagavond 9:30. Kijk even naar buiten. Ik krijg al mooie foto's van uitzichten. Prachtige zonovergoten uitzichten binnen via de NPO Luister app. Blijf die vooral naar me toe sturen voordat binnen nu en een half uurtje de zon echt ondergaat. Daar heb ik zo meteen een hele goede soundtrack voor. Maar niet voordat ik het even kort met je heb gehad over misschien wel het belangrijkste muzieknieuws van de afgelopen week. Want er is beef. Of moet ik zeggen pork. Want Pitchfork, gerenommeerd muziekplatform, plaatste deze week een interview online. Wat ze altijd houden met bekende bands, artiesten. Daarin moet je zeggen, verschillende onderwerpen, verschillende artiesten, zijn ze overrated of underrated. En Peppa Pig, het bekende vierjarige tekenfilmvarkentje, zat op die interviewstoel. En het was ook gewoon allemaal leuk. Alles van games. Tot Peppa Pig werd gevraagd wat ze vond van de artiest Claro.
2: I don't know her.
0: Ja, Peppa Pig zegt, ik heb geen idee wie Claro is. Terwijl Claro in diezelfde interviewreeks in 2019 nog juist heel lovend en aardig was over Peppa Pig. Nou, genoeg om het hele internet tegen Peppa Pig te krijgen. Verschillende artiesten spraken zich uit. Charlie XCX stuurt bijvoorbeeld een berichtje naar Claro met de tekst Let's fuck her up. Ik heb er al de hele week lol om. Vooral omdat het gewoon blijft komen. Mocht je er alles over weten, omdat je denkt, waar de fuck heb jij het over? Check even onze post op Instagram @VeraOnTrack.

Nou, dit hoort toch bij zo'n zomerse zondagavond. Zo goed. Live for you op 3FM. Je hoort ook back. Everybody's gotta learn sometime. En natuurlijk Claro vanwege alle ophef rondom Peppa Pig. Jawel, ik heb het echt gezegd. Op 3FM, the last in a party.

de Last Dinner Party Sinner. Zondagavond, het is 9:50 om precies te zijn. Ik hoop dat je nog een heerlijke, lange weekendavond gaat hebben. Een fijne week gewenst of zomervakantie, laten we wel wezen. Voor een groot deel ook gelukkig aan de hand. En dan heb ik daar een hele goede soundtrack voor. Voordat er meteen natuurlijk Sebastiaan voor je klaar zit met vooraan. Want zoals hij zelf zegt, deze man, I don't give a fuck in deze fase. Het is nieuwe muziek van Sef, die op 10 december zijn grootste show, denk ik wel, ooit gaat spelen in de AFOS Live in Amsterdam.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Nu bij Dirk, Haribo of Mauwam uitdeelzakken, €2,99.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: 3FM.
13: Het is al bijna een nieuwe week. Nog snel voor wat nieuwe muziek draaien op 3FM. Zometeen gaat het allemaal gebeuren met onder andere nieuwe muziek van Higo en nieuwe muziek van Personal Trainer. Eerst het laatste nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan ANWB Verkeersinformatie op 3FM. 1 noemenswaardige file van 10 minuten of langer vind je op de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor knooppunt Lunetten 20 minuten vertraging door een politieonderzoek. 3FM.
12: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
15: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
16: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
17: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
13: De allerbeste afsluiting van jouw nu al zomerse week. Die ook nog eens zomerse gaat worden natuurlijk volgende week. Heb je natuurlijk hier bij 3FM met de beste nieuwe muziek. Eerst Wonder Horse en Leader of the Pack.

Dua Lipa, Don't Start Now. Maakt het alweer iets over tienen op jouw zondagavond, die je heerlijk kan afsluiten met de allerbeste nieuwe muziek. Met natuurlijk een specialisatie van 3FM. 3FM, ik heb bijvoorbeeld nieuwe muziek voor je van een Amsterdamse band, die we eigenlijk misschien eerder een collectief moeten gaan noemen. Dat al jaren meedraait in binnen- en buitenland. Veel gedraaid, ook bij 3FM. Heel vaak voorbijgekomen in de livebox. Uit mijn hoofd ook nog 3FM Talent geweest. Kan je kennen van deze track. En ze zijn terug met een nieuwe single. Ik heb het natuurlijk over Personal Training. Personal Trainer, sorry. Draai al jaren mee. Personal Training. Personal Trainer. Nieuwe track heet Moping. Komt op het album terecht, wat ook in september dit jaar gaat uitkomen. En het klinkt eigenlijk een beetje alsof ze live spelen. Het is zo precies op zo'n manier opgenomen, dat het continu lijkt alsof je misschien wel recht voor het podium staat of naar een live opname luistert. Echt wel precies wat je wil hebben eigenlijk van een Personal Trainer plaat. Moping hoor je nu bij 3FM. Kijk.

Up To You begint langzaam te ontwikkelen tot het tweede volkslied van Engeland tijdens het WK. Het is niet normaal. Sinds het filmpje dat ze er in de kleedkamer helemaal los op gingen, is het echt een anthem geworden voor het Engelse voetbalteam op dit WK. Naast natuurlijk It's Coming Home, dat stomme liedje wat je dat terug hoort komen. Ja, ik ben jaloers op Engeland. Maar wel leuk dat een Nederlands liedje, Talk To You van Another, als in Another, dat is natuurlijk Nederlands, dat langzaam aan het ontwikkelen is tussen een groot Brits-Engels anthem op dit WK. Het is Sebastian hier op 3FM, wat fijn dat je erbij bent. Ik heb nieuwe muziek voor je van Higo. Vind ik heel vet, vooral door deze track.

net wat meer power hebben dan heel veel andere tracks die Higo ook heeft. Als in, die vind ik ook wel heel mooi. Hè? Natuurlijk de grote doorbraak van Higo kwam met Tankstation. Een van de allermooiste Nederlandse liedjes die er bestaat. Maar nu hebben ze weer een nieuwe sweet spot voor mij geraakt. Eentje die precies tussen de wat meer uptempo liedjes zit. Hè? Vallen in geluk en alles wat ik zoek. Hij zit precies tussen die en Tankstation in. En ik moet één heel belangrijk ding doen om deze track aan jou goed te kunnen laten horen. En dat is dit. Even al het geluid weghalen, zodat je deze track helemaal vanaf het begin kan horen. Want vanaf moment 1 van dit liedje, vanaf het moment dat ik hem instart, ontvouwt hij langzaam naar een steeds groter ding wat jou helemaal in gaat pakken. De nieuwste van Higo heet Niet als vroeger.

0: Impala Dracula.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Er is een onontkombaar fenomeen. Niet uit de dood opgestaan, maar uit een soort van vergetelheid. Hij is een beetje in de vergetelheid geraakt. En heeft met een hele bijzondere liveshow langzamerhand de afgelopen jaren steeds meer populariteit teruggewonnen eigenlijk. En dat deed hij al door het optreden wat hij gaf bij een steeds nieuwere doelgroep. Want de beste man is al dik in de 70. En de muziek is van heel erg in de vorige eeuw. En er heeft één andere gozer een hele grote schep bovenop deze populariteit gedaan. Namelijk tijdens de Together Together Tour heeft Harry Styles precies in Treat People With Kindness een klein stukje laten horen en eigenlijk gezongen, gecoverd van een belangrijke track van, dat kan ik ook wel inmiddels zeggen, David Byrne. Treat People With Kindness, uit mijn hoofd deed hij dat daarin. Midden in het liedje eigenlijk, in een soort van bridge, om het maar te noemen. Gooide hij dat er doorheen. Er is een filmpje op YouTube van Treat People With Kindness, hoe die werd gedaan in wat is het, Wembley? Even kijken of... Deed hij in Amsterdam al. Doet hij nu ook in Londen. Oftewel, dit zit gewoon echt vast in de setlist. Waardoor Treat People With Kindness, toch wel een grote fan-favorite, uiteindelijk een halve cover is geworden van This Must Be The Place. En dat is wel een van de meest interessante liedjes van Talking Heads, en dus van David Byrne. Daarom dat hij ook op Down Rabbit Hole en op Rock Werchter afgelopen weekend op de setlist stond van de solo-optredens van David Byrne. En dat David Byrne langzaam met die bijzondere set die hij sowieso altijd al speelt, met de outfits, met de choreografie waarin de band helemaal aan het dansen is met de instrumenten in de handen, wat ook Harry Styles uiteindelijk heeft overgenomen tijdens het optreden van Treat People With Kindness. Nou, dat heeft gewoon voor gezorgd dat langzamerhand David Byrne weer terug is in iedereens leven. Gaf by far het beste optreden.

Hugo Soto, Jamaican Bam Bam, hoorde je bij 3FM. Het is de late zondagavond waar je naar luistert. Fijn dat je erbij bent. Ook als die zon al onder is en je eigenlijk even wil genieten van die koelte, dat je alsnog een beetje warmte zoekt bij de radio. Heb ik zometeen iemand waarvan als zij in je buurt is, zul je het ook waarschijnlijk een beetje warm krijgen. Niet omdat het per se een hele mooie vrouw is, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee, heel bij de hand en kan nog wel eens een beetje gevaarlijk zijn voor je. Hoe het allemaal zit, hoor je zo meteen. Naar My Chemical Romance, natuurlijk bij 3.

0: gloedje nieuw bij 3FM. Slater. En Dance. Het is wel iemand waar je even voor moet oppassen. Stel, je hebt het nu voor het eerst gehoord of je komt er binnenkort een keer voor het eerst ergens tegen. Het is best een pittig hoor.
1: Yeah, I feel like I never want to approach pop music from the kind of way that the formula is meant to be or the way that other people approach it. I always try to make it my own and try to kind of throw genres out the window and it can be a blend of so many different things and I feel like that's what gives music that I love from other artists so much personality. Like when I come across an artist that has such big personality injected into their music, it's usually so many different things that interest them and so many different genres that they kind of implement. And I love that. That's like the fun of music. It wouldn't be any fun if you kind of just stuck with a set, you know, checklist of rules.
0: Muziek draait om sterke persoonlijkheid hebben en een beetje brutaal zijn. Nou, dan ben ik er niet geschikt voor in ieder geval. Je hoorde Slater in een interview met mijn lieve collega Vera Simons, zoals ze onlangs deed. Hele interview is te checken op het YouTube-kanaal van Vera On Track. Ondertussen nog veel meer nieuwe muziek hier bij 3FM. Met nu Kyo.

0: Off With You. Zometeen hier live muziek van Bazaar in de Livebox Throwback en nieuwe muziek van Charlie XCX. 3FM.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: 3FM. Het allerlaatste uur van deze zondag gaat in. Sterker nog, het is al ingegaan en wordt zometeen muzikaal omlijst. Met de allerbeste muziek. Onder andere live muziek van Bazaar. Eerst het laatste nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
11: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
1: Als je het niet erg vindt, hou ik nog heel veel mijn broek aan, hoor.
12: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
1: Is ook wel nodig, want ik ben nog een uur aan het werk. Samen met jou de zondag afronden met zometeen live muziek van Bazaar... en het allernieuwste van Charlie XCX naar Arctic Monkeys. Dit is I Wanna Be Yours.

Throwback. Iedere zaterdag en zondagavond duik ik heel graag met jou... nou, nu het liefst in het zwembad met deze temperaturen... maar vooral in het archief van alle Livebox-optredens... die we hier hebben gehad bij Vooraan. Afgelopen april bracht Bazaar hun allernieuwste album Exit uit... en kwam dat album uitgebreid presenteren hier bij Vooraan. Ze hebben een uur lang de playlist bepaald van 3FM... en eigenlijk geco-host, oftewel al die muziek aan je laten horen. Dat was mega gezellig, maar er is uiteraard ook live gespeeld. Normaal... worden er altijd 2 tracks live gespeeld, bijna vooraan. Maar voor Bazaar maakte ik toch wel met alle plezier even een uitzondering. Ze mochten de 3 spelen, staan ook allemaal op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Daar vind je alle sessies die bij Vooraan zijn geweest sowieso met beeld terug. En een van de tracks die ze toen deden was Nooduitgang. Staat natuurlijk ook op dat nieuwe album. Is een van de eerste die uiteindelijk is uitgekomen van alle singles op dat album. En is uiteindelijk in al het album geweld wel een beetje in de vergetelheid geraakt. Dat vind ik best wel zonde. Want het is echt een van de beste liedjes op dat album... uit een van de allerbeste live sessies die we hier dit jaar bij Vooraan hebben gehad. Dus laat hem al te graag maar nog een keer aan je horen. Bazaar, live bij Vooraan met Nooduitgang.

0: onder een steen? Of ben ik gewoon echt heel erg in de war? Of ligt het misschien niet aan mij? Maar ergens in de afgelopen, wat is het? Is het niet 3 jaar geleden al inmiddels? Kondigde deze man aan. Ja, hey, ik heet eigenlijk nu, vanaf nu, niet meer The Weeknd.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Maar hij staat toch echt donderdag, vrijdag en zaterdag in de Johan Cruijff Arena met een show met op de bovenkant van de poster toch echt de naam The Weeknd. Niks ervan dat hij dus onder de naam Abel Tesfaye verder ging. Waar blijft dat nou? Ik snap dat niet. Wat ik misschien nog wel raarder vind, is dat er voor die 3 shows in de arena voor misschien wel een van de grootste muzikanten en grootste sterren van de afgelopen, pak een beetje 10 jaar in de muziekwereld, gewoon nog volop kaarten zijn. Mocht je niks te doen hebben komende week en nog genoeg energie over hebben na een hittegolf, kun je toch wel prima hutje-mutje in de arena gaan zitten om lekker naar The Weeknd te gaan. Want kaarten zat nog dus. Was wel echt de laatste keer, als het goed is, dat hij dan wel toert als The Weeknd zijnde. Want in november, als het goed is, speelt hij dan de laatste show. Dat is in Kuala Lumpur. En dan in 2027 moet hij dan weer nieuwe muziek uitbrengen. Nou, dat moet dan onder die naam Abel Tesfaye zijn. Maar ja, dan moet je weer onderaan beginnen bij Tivoli, hè?

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
0: Teddy Swims, Break Up in Reverse. Met 3FM ontdek je nog.

0: allernieuwste van Teddy Swims. Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
1: Prachtig liedje, speelde hem ook op Pinkpop. Het was echt super. Maar ik heb er sinds die uit is een hele vervelende nasmaak aan overgehouden. Dat komt omdat wij bij de radio krijgen we altijd de nieuwe muziek eventjes van tevoren te horen. En dat krijgen we dan van een team vanuit het label van die artiest te horen. En mij is heel lang verteld dat deze nieuwe track van Teddy Swims zou heten Sebastian, I Love You. Dat is echt waar. Dat hebben meerdere mensen gezegd. Het was in principe de werktitel van dit liedje. Nu komt die woordencombinatie al helemaal niet voor in de track. Maar goed, dat hoeft niet per se bij een liedje. Maar uiteindelijk komt hij uit en heet hij gewoon Break Up In Reverse. Ik had er echt helemaal zin in. Ik dacht, ik ga dit helemaal ownen. Dit wordt echt mijn ding de komende 8 jaar. Dat het gewoon aan mij vernoemd is. Maar helaas, niets is minder waar. En

0: Fertilizer.
1: Vooraan.
2: Met Sebastiaan.
0: Gisteren hoorde je hier in de show Roxy Dekker aan de telefoon over haar nieuwste track Superstar. Ga ik nu voor je draaien. Maar ik kon het toch niet laten om ook even te checken of er misschien een nieuw album aan zat te komen. Zou het album, als je nu een album zou uitbrengen, hoe zou het nu heten?
3: Nu zit Superstar in mijn hoofd, dus dan zou Superstar leuk zijn.
0: Maar er ligt dus wel een soort basis voor een volgend album.
3: Ja. Ja.
0: Kijk eens aan, dat is lekker. Ergens dit jaar nog?
3: Ja.
0: Mag er natuurlijk niet te veel over zeggen uiteindelijk. Maar goed, wel goed nieuws voor alle Roxy Dekker fans en ook misschien wel voor de rest van Nederland, want je komt er uiteindelijk niet omheen. Nieuwe muziek, nieuw album van Roxy Dekker komt dit jaar nog uit. Nu hoor je in ieder geval Superstar.

hoorde je dan natuurlijk ook logischerwijs bij 3FM. Zometeen vanaf 12 uur begint hij de 3FM nachtdienst. Vandaag wordt hij, als het gaat om het spits, afgebeten door niemand minder dan Jasper Schrijvers. Ik wil jou een bijzonder succesvolle week wensen, want er komt natuurlijk weer een hittegolf aan, dus vergeet niet af en toe een beetje rustig aan te doen. En als je het echt koud wil krijgen, dan moet je gewoon 538 aan zetten.

0: Hak je spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Borietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: 3FM.
4: De zondagnacht van 3FM is begonnen met zometeen Juste en Jack Stijl. En ook Timbaland komt eraan.
5: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 3FM.
3: BNN Vara.
6: Jasper Schrijvers.
4: Ja, een bijzonder goede nacht. Je bent bij 3FM. Zometeen Wooden Boys. Timbaland komt eraan. En eerst, oh, wat leuk, de 3J's.

en je denkt gewoon, oh, die ligt zaterdag om 10 uur in zijn nest. Mooi niet. Juist die staat om 4 uur 's nachts met bier in zijn haar op een tafel mee te blaren alsof morgen is afgeschaft. Ja, maandagochtend zit hij gewoon weer braaf achter zijn bureau alsof er helemaal niks is gebeurd. Ik weet niet, iedereen heeft 2 versies van zichzelf. Hè? De keurige versie en de versie die je moeder liever nooit ontmoet. En dat geldt ook voor Timo Prins, de bassist van Sommieu. Want naast de bassist van Sommieu is hij ook de leadzanger van Woden Boys. Daar maken ze geen lieve, zoete kauwgomballenmuziek. Daar maken ze snoeiharde gitaarmuziek. En dit is de nieuwste Woden Boys bij 3FM. I'm blindsided.

Damiano David, Talk to Me bij 3FM. Wat is de gekste plek waar jij het ooit hebt gedaan? Misschien op het strand, in de douche. Ik heb het zelf dus wel eens in de auto gedaan. Maar de allergekste plek bleef ik dit weekend. Ik heb het namelijk gedaan op een vol terras in Amsterdam. Ik heb het namelijk over de gekste plek waar ik ooit heb geslapen. Je dacht zeker iets anders, hè? Oude vieze peuk. Ik was op een terras in Amsterdam en ja, je herkent dit misschien wel als medenachtstrijder. Je bent overdag soms moe, dus toen mijn meisje naar de wc moest gaan, vielen mijn ogen even dicht. En nou ja, 5 minuten later werd ik ook weer door haar gewekt, want ik lag te tukken op een vol terras in Amsterdam. En het was gewoon eigenlijk gewoon een hele fijne powernap. Even 5 minuten even een beetje bijkomen van alles. Voor mij dus de allergekste plek waar ik ooit heb geslapen. Maar wat is dat voor jou? Waar ben jij ooit in slaap gevallen op een plek waar dat eigenlijk niet de bedoeling is? Ben benieuwd. Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Of je kan me bellen. Mijn telefoonnummer is 0909-1336. Kom maar door met jouw gekste slaapplek via de NPO Luister-app. Is dit Net Sky en

0: Afgelopen zaterdagmiddag op een voltras werd ik wakker. Ik was daar in slaap gevallen en daardoor ben ik ook even benieuwd. Wat is jouw gekste plek waar jij ooit hebt geslapen? Je kan het laten weten via de NPO Luister app. Leroy stuurt dat hij ooit op een boot in slaap is gevallen tijdens een rondvaart door Utrecht. Nou, dat is een persoonlijke aanval, want ik vind Utrecht een hele leuke stad en ik vind niet dat je daar mag slapen. Ik krijg nog een appje dat iemand in het grasveld in slaap is gevallen. Hans die zegt nog in de auto voor mijn huis. Hij is wel thuisgekomen, maar het lukte niet meer om naar binnen te gaan. Nou, dat moet een hele mooie avond zijn geweest. En Sjoerd, goeiedag.
1: Hey, goeie avond.
0: Wat is de raarste plek waar jij ooit in slaap bent gevallen?
1: In de duinen van Texel.
0: Oeh, ligt dat een beetje lekker?
1: Ja, het ligt op zich wel lekker. Het is wel dat je de volgende dag overal nog zand tussen je kleren en je shirt weghaalt.
0: Dat wel. Maar was het soort bewust dat je moe was en je dacht van, nou, ik ga nu even lekker liggen. Die duinen die liggen wel lekker en ik ga nu even slapen.
1: Ja, ik werd 18 en toen dat was toch de tijd dat je op je 18e mocht je sterke drank drinken. Dus wij gingen natuurlijk even goed zuipen. En toen we gingen op de fiets terug, maar we waren eigenlijk allemaal wel moe, want het waaide best wel. En we waren natuurlijk lam, dus toen gingen we even liggen in de duinen. Toen we even uitrusten, maar toen zijn we dus met z'n vieren zijn we in slaap gevallen. En 3 uur later werden we wakker. Dus ik, mijn maat ook allemaal, hey, wakker worden jongens, we moeten terug. Want mijn ouders die waren inmiddels

0: bakker op de camping en die... durfde ook niks tegen mijn moeder te zeggen.
1: Oh, ben je stiekem toen daarna weer in bed gekropen zonder om te hopen zeg maar, dat je moeder het niet door heeft gehad?
0: Ja, ik hoopte dat zij nog sliep. Maar ik deed heel voorzichtig de tentrits open. En toen stond ik oog in oog met mijn moeder. En toen zei ik, ik leg dit straks wel uit. Ik ga eens slapen.
1: Nou, dat snap ik ook wel weer. Goed verhaal. En dankjewel, Sjoerd. En waar ga je nu slapen?
0: Nu lekker in mijn eigen bed.
1: Oké, dat ligt misschien nog wel eens beter. Nou, slaap lekker alvast dan.
0: Yo, fijne show.
1: Je bent bij 3FM, de allermeeste muziek in de nacht. Met zometeen Ariana Grande direct. En eerst is dit Imagine Dragons, Next.

Won't Fall bij 3FM. Ik ben een beetje boos. Ben ik eigenlijk nooit, maar een beetje boos. Misschien ook wel teleurgesteld. In collega's van mij, van 3 voor 12. Sorry Jasper en Eva, maar ik moet zo eigenlijk even een hartig woordje met jullie spreken. Kom zo bij je terug naar Eric.

Jonas Blue, Melife, Jode Edge of Desire bij 3FM. Hij leest nooit een muziekrecensie na een vet optreden. Ik ben zelf ook in die valkuil gevallen. Het heeft allemaal te maken met Down the Rabbit Hole. Vorige week vrijdagavond was ik daar bij het optreden van Empire of the Sun. Magisch moment. De zon die zakt langzaam achter de bomen. Het veld kleurde goud en op het podium verschijnen een beetje figuren. Ja, die zien er een beetje uit alsof ze uit een Japanse science fiction film zijn weggelopen. Overal lasers, rook, explosies van kleur. Je weet op een gegeven moment gewoon niet meer waar je moet kijken. En ja, ondertussen klinkt die soundtrack die precies past bij wat je ziet. Hè? Alsof je op dat moment niet meer op een festival staat. Maar je staat gewoon midden in een droom. Alles viel op zijn plek en ik liep van het veld af met maar één gedachte. Dit was het beste optreden van het hele weekend. Nou, helemaal goed zou je zeggen. En de volgende ochtend deed ik wat we volgens mij allemaal doen. Hè. Ik pakte mijn telefoon en ik zocht de top 10 van 3 voor 12 op. Niet omdat ik benieuwd was wat zij ervan vonden. Ik wilde gewoon even dat ze zouden bevestigen wat ik zelf ook had gezien. Gewoon het allervetste optreden. Dus ik scroll door die top 10. Nummer 10 stond hij niet. Nummer 9 ook niet. Nummer 5, nee. Nummer 3, nee. Nummer 2 ook niet. Nou, dat is logisch. Ik scroll door naar nummer 1. Ook niet. Sterker nog, ze schreven er echt iets heel stoms over. Chaminade, wat een visuele aanslag. Een visuele kermis. Totaal overbodig. Het is ook wel een beetje weer het mooie aan muziek. Hè? Twee mensen kunnen naast elkaar staan, exact hetzelfde optreden zien en allebei met een compleet ander verhaal naar huis gaan. Dan moet ik ook zeggen dat op dat moment bij mij misschien net de ecstasy begon te werken. Zou ook van invloed kunnen zijn op deze mening.

Camper City. Ja, die naam zeg je waarschijnlijk niet veel. Hè. Ze maakte namelijk eerst ook alleen maar tracks voor videogames, tv-programma's en de hele middelmatige C-artiesten. Maar onlangs kwam er met iemand, zouden ze naar de studio gaan en die kwam niet opdagen. Maar ja, de studio die was al gehuurd, alles stond klaar, dus ja, dan kun je naar huis gaan. Of je kan zelf iets maken. En dat spontane studio-uurtje ging ineens ontzettend viral. Want die

Veronica's Untouched bij 3FM. Ik wil je even vragen om iets te doen. Misschien lig je in bed, misschien ben je aan het werk. Ik wil je even vragen om naar je kast te lopen. Doe die even open en pak daar even je dansschoenen uit. Want zometeen hoor je deze track bij 3FM.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Een bijzonder goede dag. Wat wil je horen? Waar heb je zin in? Welk liedje wil je nu op 3FM horen? Laat het weten via de NPO Live-rap. Is dit Shadow Spyro?

0: Ja, zolang het zonnig is, is het nog weekend. En zeker met deze muziek. The Key, The Secret. Welkom in de nacht van 3FM. Ik ben Jasper Schrijvers. En hoe ga jij deze nacht? Je kan met me appen via de NPO Luister app. Vind ik super gezellig. Misschien zit je nu te werken. Sandra stuurt een appje dat ze op het tankstation zit. En Sebastiaan stuurt een foto van een kratje bier die hij nu lekker aan het opdrinken is. Ook heel fijn. Wat je ook aan het doen bent, hoe je er ook bij zit. Ik kan je avond wat leuker en ook een beetje spannender maken. Een beetje meer jeu geven. Zometeen spelen we het allerspannendste spelletje van de nacht. Russisch Roulette Request. Er wordt of jouw favoriete plaat gedraaid of Rutger van Barneveld met Ik wil de zon zien zakken in de zee. Nou, dat spelletje speelden we ook vorige week. Toen ging het grandioos mis.
1: 3, 2, 1, 0.

0: Kinetic. Ik hoop het niet, maar zometeen misschien op 3FM. Rutger van Barneveld.
1: Roulette Request.
0: Speel het allerspannendste spelletje van de nacht. Russisch Roulette Request. Ik heb een playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in. En 1 keer dus Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten met z'n twee. Ah, stiekem ook gewoon wel echt een banger. Gaan we zo shuffelen en dan hopen wij dat het de request wordt. In dit geval komt hij van Ruben. Ruben, goeienacht.
2: Ja, goeie.
0: Ja. Ja, je bent de allerverste luisteraar van heel 3FM. Dat durf ik al te beweren.
2: Ja, dat begon mij van.
0: Je zit in Nieuw-Zeeland.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat is toch hartstikke ver, man? Dat is de andere kant van de wereld.
2: Dat klopt ook, ja.
0: Ja, wat doe je daar?
2: Ik woon en werk nu.
0: Oh, oké. Okay. Hoe ben je er zo gekomen?
2: Mijn vriendin is van Nieuw-Zeeland, dus 20 jaar terug ben ik hier naartoe gekomen.
0: Ja. Oké. Okay. Ik weet niet of het aan... Waarschijnlijk ligt het aan mij, maar het is een soort ongemakkelijk gesprek of zo. Dat lukt nog niet echt, maar dat maakt verder ook niet uit. Ja. Hey, leuk dat je erbij bent. Je hebt een nummer aangevraagd. Welke is dat?
2: 321 van Bente.
0: 321 van Bente. Je krijgt nog wel een beetje de Nederlandse tunes mee in Nieuw-Zeeland.
2: Ja, natuurlijk
0: wel.
2: Want de
0: NPO luisteren. Oké, nou, ik hoop dat we hem gaan draaien. Het blijft Russisch Roulette Request. Dat zeg ik met hele overdreven R, hè. We gaan shuffelen. Tijd, ik word helemaal... Ik weet niet wat het is, Ruben, het ligt helemaal aan mij... maar ik word helemaal ongemakkelijk van het gesprek. Dat ligt gewoon aan mij, denk ik. Maar ik ben gewoon een ongemakkelijke motherfucker van mezelf. Dat, ja. Goed. Ruben, laten we snel doorgaan. Laten we gaan shuffelen in 3, 2, 1. Dat is fijn, dat is fijn. Hey, ik wens je een hele fijne ochtend, middag, avond.
2: Okay.

Kensington bij 3FM, little by little. Hey, ik neem je even mee naar misschien wel de mooiste plek van de wereld. De festivalcamping. Het is 8, 9 uur, geen idee eigenlijk. De zon heeft van de tent een sauna gemaakt en ja, slapen zit er al een tijdje niet meer in. De tent die maak je open. En overal ja, hoor je stemmen. Iemand is zijn vrienden kwijt. Verderop wordt er alweer hard gelachen. Een luchtbed wordt leeggelaten en ja, ergens klinkt een Bluetooth speaker die eigenlijk net iets te hard staat. Maar het eerste lauwe biertje van de dag maak je open. Je ruikt de geur van zonnebrand, vers gemalen koffie en een barbecue die eigenlijk veel te vroeg wordt aangestoken. En je ziet mensen in best wel gekke outfits, hè? Glitter, zonnebrillen en ja, dingen die eigenlijk alleen maar normaal zijn op een festival. Even verzamelen met de vrienden, plannetje maken, nog één slok van je biertje. En dan met z'n allen richting de eerste artiest van de dag. Want ja, vanaf dat moment weet je, dit wordt er weer eentje voor in de boeken. Nou, heb je deze zomer...

Cannibal Palace, Ride by 3FM. Ik kan je één belofte doen. Hier hoor je de meeste muziek in de nacht. Met nu Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It bij 3FM.

0: Don't Stop Me Now.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, ik wil je graag voorstellen aan mijn nieuwe favoriete band, Het Algoritme. Het is een project van Koen van der Wart en Dennis Wittebol. Nou, die namen zeg je waarschijnlijk niet zoveel, maar het zijn hele grote spelers in de muziek. Ze werkten namelijk achter de schermen onder andere met Bluff, Maan en Typhoon. Maar nu gaan ze dus solo en ja, dat wil je horen. Het is een beetje dromerig en...

0: David Guetta en Sia bij 3FM. Let's love. In de studio zit Teun.
1: Hallo.
0: Willems, zometeen vanaf 2 uur op 3FM te horen. Teun, ik durf eigenlijk niet met je te praten. Ik vind het een beetje awkward. Ik moet zometeen even bijkomen, maar ik voel een beetje soort... Het is een beetje alsof je je ex dronken hebt geappt. Zo voel ik me een beetje bij jou.
1: Ik heb zo genoten van jou. Jij was vorige week natuurlijk op Down the Rabbit Hole. Daar heb ik jou even gesproken. Jij hebt mij daarna nog wat appjes gestuurd.
0: Nou, ik wil het er zo even met je over. Ik word er gelijk helemaal ongemakkelijk van. Maar...
1: Ja, top.
0: Kom zo bij je. Eerst even de muziek van 3FM. Dit is Another N50 voor Ultra. Top.

0: Hoor je Teun Willems? Teun, goeienacht.
1: Hallo Jasper.
0: Wat ik net al tegen jou zei, een beetje ongemakkelijk. dat maak ik er misschien ook zelf van.
1: Ah joh, een beetje.
0: Thanks dat je vorige week even op mijn show hebt gepast. Dat je even op die toeter hebt gezeten.
1: Maar natuurlijk, jongen.
0: Want ik was op Down the Rabbit Hole.
1: Ja, dat heb ik geweten.
0: Ik heb ook even met jou gebeld toen op 3FM.
1: Je was wel vrolijk, hè?
0: Was het? Kon je gewoon horen dat ik in een bepaalde staat van zijn was?
1: Nou, je was wel wat langer van stof dan dat je normaal was. Ja. En ik vroeg jou op een gegeven moment, joh, wat vond je nou echt heel vet bij Down the Rabbit Hole? Nou, we kunnen wel zeggen dat je enthousiast was, want je hebt ongeveer de hele line-up.
0: Ja.
1: En dat was ook vet.
0: Dat was ook heel leuk.
1: Nee, maar wij hebben daarna nog even wat app-contact gehad. Ja. In de nacht. Ik vond het wel mooi. Jij stuurde op een gegeven moment een foto van jezelf met een blikje voor je gezicht. Ja. Daarop reageerde ik, lekker man, vipertje. Ongeveer om 10 voor 1. Ja. Daar reageerde jij 3 minuten later op met lekker. Toen kwam ongeveer een kwartier later het volgende bericht. Ja. En dat was stelts. Toen zei ik, dat moest je even kwijt. Toen kreeg ik, even hoofdrekenen, 1,5 uur later reactie met, ja, ik ga lekker.
0: Ja, dat was een heerlijke avond.
1: Top man, top. Het klonk ook goed, je hebt het naar je zin gehad en dat is het allerbelangrijkste.
0: Nou, dat is ook. En nogmaals, shout-out naar jou voor het invallen van mijn show.
1: Thanks man, shout-out dat ik je even kon bellen.
0: Oké, sowieso shout-out naar Teun Willems. Want die hoor je zo meteen op 3FM, lekker.
1: Lekker man, ik heb er zin in.
0: Nou, ik ook.

0: Stranger. Kenya Grace, Strangers hoorde je op 3FM. Oh, het wordt weer genieten geblazen de aankomende uurtjes met muziek van Bibi Rexha, ook Bastille. Eerst de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Zo, onze met nieuws gevulde hydration break weer gehad. Gaan we weer verder met de beste muziek die de wereld te bieden heeft. Zo bijvoorbeeld Bibi Rexha voor je. Eerst nog even Bastille met die klassieker Good Grief op 3.